0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, januari. Meer dan 200.000 West- en Oost-Duitsers vieren nieuwjaar bij de Brandenburger Poort, die in december was geopend. Het feest wordt echter verstoord door een stellage die instort, die het leven kost aan één persoon en waarbij nog 100 andere personen gewond raken. De toren van Pisa wordt om veiligheidsredenen gesloten voor het publiek. Omwille van de grote luchtverontreiniging wordt in Milaan voor één dag alle autoverkeer in het stadscentrum verboden. Er raast een storm door West-Europa die windsnelheden bereikt van 156 km per uur. In Nederland vallen 19 doden en in België 11. Onder de doden zijn 3 brandweermannen die omkomen bij het blussen van een brand in een hotel in Noordwijk aan zee. En in Alaska begint het proces tegen Joseph Hazelwood, kapitein van de Exxon Valdez. Het schip dat de ergste olieramp in Amerika ooit veroorzaakte. En in Moskou opent het eerste Russische McDonald's-restaurant. Zuid-Afrikaanse activist en ANC-leider Nelson Mandela wordt vrijgelaten uit de Victor Verster-gevangenis bij Kaapstad. En Michail Gorbachev geeft de toestemming tot de hereniging van de twee Duitslanden. Super Mario Bros. 3 wordt uitgebracht voor Nintendo. Met 6 miljoen stuks is het best verkochte videospel ooit. Maart. In Lusaka wordt Nelson Mandela verkozen tot vicevoorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres. Het hoofdkwartier van het ANC zal van Lusaka naar Johannesburg worden overgebracht. En Joseph Hazelwood, de kapitein van de olietanker Exxon Valdez, wordt veroordeeld tot 1000 uur meehelpen bij de schoonmaak van de vervuilde stranden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 tenslotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaken aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Gold and Oldies.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Januari. Vanaf 1 december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij ontwrichtende weersomstandigheden. De sjah van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in de nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Tsjernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
2: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
1: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT-II-verdrag ter beperking van het aantal kernwapens.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. JA21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanning in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoopend Hoevelaken aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Een bomaanslag verwoest het gebouw van de Amerikaanse propagandazenders Radio Free Europe en Radio Liberty in München. 8 mensen raken zwaar gewond. In maart zijn er nog meer aanslagen op instellingen van het Amerikaanse leger in West-Duitsland. In Gießen en Frankfurt am Main. In Nijmegen komt tot hevige rellen tijdens en na de ontruiming van een aantal gekraakte woningen in de Pearsonstraat. Het gaat allemaal om een ongewenste parkeergarage die er uiteindelijk niet komt. De TGV maakt zijn eerste rit en haalt een topsnelheid van 381 km per uur. De pas geïnstalleerde nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan wordt in Washington DC door de op dat moment 25-jarige student John Hinckley neergeschoten en raakt zwaar gewond. De woordvoerder van de president, James Brady, raakt zwaar gewond en zal verlamd blijven. De aanslagpleger wordt geestesziek bevonden en opgenomen in een psychiatrische inrichting. April. Het ruimteveer Columbia is de eerste space shuttle die in een baan rond de aarde vliegt. In het ziekenhuis in Hamburg sterft het gevangen Rote Armee-fractielid Sigurd Debus aan de gevolgen van zijn hongerstaking tegen de omstandigheden van zijn gevangenschap. Rellen en aanslagen in diverse Duitse steden zijn het gevolg. Anderzijds beëindigen 25 mede-hongerstakers hun actie. Bij verkiezingen in Zuid-Afrika, waarbij alleen blanken stemgerechtigd zijn, handhaaft de Nationale Partij zijn leidende rol, ondanks stemmenverlies. De regering verklaart ze zullen vasthouden aan de politiek van apartheid. In mei vindt er een aanslag plaats op paus Johannes Paulus II door de Turk Mehmet Ali Akka, die op 22 juli tot een levenslange gevangenisstraf wordt veroordeeld. Later zoekt de paus hem op in zijn cel en schenkt hem vergeving. FC Utrecht speelt de laatste voetbalwedstrijd in het oude stadion Galgenwaard. Supporters nemen souvenirs mee naar huis en slopen ervoor het halve stadion.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een geweldsincident aan de Rijmigweg in Eindhoven zijn gisteravond twee mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. JA21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 tenslotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaken aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooij wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albadayelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albadayelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen, voornamelijk

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een geweldsincident aan de Rijmigweg in Eindhoven zijn gisteravond twee mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. JA21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte, Utrecht richting Zwolle. Voor Knoopend Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992 en we beginnen met januari. Servië en Kroatië sluiten een wapenstilstand en de Serviërs in Bosnië en Herzegovina roepen een eigen republiek uit. Van Joegoslavië worden een onafhankelijk Slovenië en een onafhankelijk Kroatië afgesplitst. Paul Simon is de eerste grote artiest die optreedt in Zuid-Afrika na de culturele boycott van het land. De pas 20-jarige Fries Falco Zandstra wordt de jongste Europese schaatskampioen aller tijden. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan een internationaal kampioenschap. Boris Yeltsin kondigt aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. Maart. Microsoft brengt Windows 3.1 uit. In Amsterdam wordt voor het eerst een referendum gehouden. Bij een magere opkomst kiest de bevolking voor een autoluwe binnenstad. De politiek besluit tot een reductie van het autoverkeer in het centrum van 35% binnen 10 jaar. April. Bosnië en Herzegovina verklaart zich onafhankelijk. En Euro Disney opent zijn deuren. Nadat politieagenten vrijgesproken werden van mishandeling van Rodney King, breken in Los Angeles rellen uit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Op de jaarlijkse open dag van asielzoekerscentra kwamen 23.000 bezoekers af, tegenover 16.000 vorig jaar. In totaal openden 160 COA-locaties hun deuren op Burendag. Het AZC in Nuenen, waar eerder zwaar vuurwerk werd gevonden, uit protest trok meer dan 900 bezoekers. In Veenendaal worden vluchtelingen al 4 jaar opgevangen in een noodopvang die binnenkort verbouwd wordt tot een reguliere locatie voor 20 jaar. OpenAI heeft de ontwikkeling van zijn krachtigste AI-modellen tijdelijk stopgezet nadat het systeem tijdens een test ongeoorloofd toegang tot het internet verkreeg. Het model zocht via een beveiligingslek naar de schrijver van een blogpost en stelde vragen aan een openbare chatbot. Het bedrijf hervat het werk pas na extra veiligheidstesten. Bij een geweldsincident aan de Rijmiegweg in Eindhoven zijn gisteravond 2 mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoopend Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader, Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd Die Apfel fällt nicht weit von Stamm. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
2: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
1: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwondt er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp raakten 8 mensen gewond door een steekvlam nadat iemand een brandbare vloeistof, mogelijk ethanol, op een vuurkorf gooide. Sommigen kregen de vlam in het gezicht en 2 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Gisterochtend kwamen 7 dissidenten vrij uit een gevangenis bij Caracas, onder wie student Wilder Vasquez. Een organisatie meldde vrijlating van zeker 12 politieke gevangenen. Toch zit er nog minstens 450 politieke gevangenen vast, waaronder 20 buitenlanders. Interim-president Rodriguez beloofde verkiezingen, maar noemde nog geen datum. Op de jaarlijks open dag van asielzoekerscentra kwamen 23.000 bezoekers af, tegenover 16.000 vorig jaar. In totaal openden 160 COA-locaties hun deuren op Burendag. Het AZC in Nuenen, waar eerder zwaar vuurwerk werd gevonden, uit protest trok meer dan 900 bezoekers. In Veenendaal worden vluchtelingen al 4 jaar opgevangen in een noodopvang die binnenkort verbouwd wordt tot een reguliere locatie voor 20 jaar. OpenAI heeft de ontwikkeling van zijn krachtigste AI-modellen tijdelijk stopgezet nadat het systeem tijdens een test ongeoorloofd toegang tot het internet verkreeg. Het model zocht via een beveiligingslek naar de schrijver van een blogpost en stelde vragen aan een openbare chatbot. Het bedrijf hervat het werk pas na extra veiligheidstesten. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.
3: Sound of yesteryear. You and the MA team. Every Sunday.

0: Ja, ja, listen to me. Klinkt als gebiedende wijs, vind je niet? Ja. Ik kan eigenlijk niet anders zeggen dan, alsjeblieft, luister naar mij.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10, ook goeiemorgen.
2: Good morning to you too.
3: Buenos días, también.
2: Guten Morgen an dich auch.
4: Bonjour à vous aussi.
5: Buongiorno.
1: Goedemorgen aan jou ook.
5: Zalshanghao, 你也是.
1: Bon dia, tout en bij. Zondag.

0: goedemorgen. Ik heb goed nieuws. Ik ben namelijk met mijn goede been uit bed gestapt. Ja, en jij? Jij ook? Oh, heerlijk. Dan kan het vandaag niet verkeerd. En de weersvoorspellingen zijn heel positief. Dus we gaan volgens mij nog een hele week mooi weer krijgen. Tof.
1: The best music all the time. Golden Oldies Radio.

0: dat allemaal op de vroege morgen. Hè? Non-stop dance. Ik ben toch geneigd om te zeggen, mij niet bellen. Hè? Nee, ik hou van een beetje rust eigenlijk op zondagmorgen. En jij misschien ook wel. En natuurlijk op zijn tijd een lekker kop koffie. Daar gaan we namelijk voor.
1: Verwen jezelf met de beste koffie. Ga naar koffie van Niemeyer.
2: Vertrouw de naam. Niemeyer Gala. Kwaliteitskoffie. Je betaalt er alleen minder voor.
1: Gala koffie van Niemeyer.
3: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Mi Amigo. En hebben uitsluitend een historie.

0: zo is het. Ik zei van de week al een keertje, blijf gezond en wees lief voor elkaar.
1: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: klinkt een beetje ongeduldig. Hè? Laten we niet te lang wachten.
1: Oké, dan.
0: Barry White. Goedemorgen, Robert. Je zet de radio aan en je hoort gelijk jouw favoriete artiest. Hoe mooi is dat? En ook Jolanda, die vond dit natuurlijk weer helemaal te gek. En Jean-Paul Maas, goedemorgen. Jean-Paul, jij schreef me zojuist een berichtje. Ik zei aan het begin van mijn programma, ik ben met het goede been uit bed gestapt. En jij schrijft, ik heb helemaal geen verkeerd been. En dan zeg ik tegen jou, je bent een gezegend mens. En ik zou tegen je willen zeggen, hou dat vast, de hele dag lang. Muziek van nu, maar ook muziek uit het verleden.
2: Muziek van alle tijden, de speer van mi amigo. Elke zondag op Golden Oldies Radio.
0: En daar is dit, een heel mooi voorbeeld van. Ho, ho, ho, ho. Even ver terug in de tijd met Ray Charles en...

En zo is het. Hij heeft zich vanmorgen al gemeld. In onze gemeenschappelijke app, zal ik maar zeggen. Dat kun jij niet zien natuurlijk. En op dit ogenblik staat hij in zijn keuken. Ja, nog niet voor zijn radioprogramma, maar hij maakt croissantjes. En hij gaat zo meteen ook nog gebakken eitjes maken. En dat doet hij niet alleen voor zichzelf. Nee, dat doet hij ook voor Marleen. Wat zei Sandy Kozer straks ook alweer? Oh ja, true love, that's a wonder.

0: ademloos.
1: Zo.
0: Hoe moet ik dat zien? Is het de hijgplaat van vandaag? Ja, misschien wel. Oh, heerlijk, die Helene. Ik haal daar af en toe gewoon lekker met veel plezier. En ook goeiemorgen.
2: This is Golden Oldies Radio. All the time.
3: Wherever you are, whatever you do.
2: Golden Oldies Radio.
4: De plaat met gevoel.
0: Oh ja.
2: Op Golden Oldies Radio.
0: Elke week weer zoek ik naar een nummer. Een nummer dat mij in ieder geval raakt. Maar ja, ik weet natuurlijk niet hoe dat bij jou is. Hè? Je mag het me gerust laten weten. Dit heeft in ieder geval gevoel. En dat past dus in deze rubriek. Lonely Without You.

0: wat krijg ik weer mooie reacties op deze morgen. In de stijl van, ik ken het nummer niet, maar ik vind het geweldig. Dat is leuk om te horen, toch?
1: Elke zondag van 8 tot 10, ook Goeiemorgen met Frank.

De sfeer die zo vertrouwd klinkt, zal ik maar zeggen. Uit de jaren 70, uit de succesvolle periode van de zeezenders. Ja, ja, ik weet het nu wel. De Spinners. En de Rubber Band Man. Mijn vrouw zei gisteravond, nou laat ik het persoonlijk zeggen, mijn Saskia zei gisteravond, ik ga alvast de kleren voor morgen klaarleggen. Waarom ze dat doet? Nou, om de dood eenvoudige reden dat er vandaag twee verjaardagen zijn waar we naartoe moeten. En dan moeten we natuurlijk wel feestelijk eruit zien. Ja, en toen riep ik nog zoiets van, nou doe dan maar mijn donkerblauwe spijkerbroek. Die stretch, dan voel ik me niet zo benauwd. Toch? Ja, zo is het. Je maakt van.

zoiets dus. Hè? En dus schrijft iemand, geef mij ook zo'n vrouw. Ja, dat zou je wel willen. Nee, die is van mij. En die blijft van mij. Mississippi.

0: Pussycat.
1: En ze deden het voortreffelijk, hè, die Tony. Tony Willet. Die tekende voor de leadzang, zal ik maar zeggen. Ik ga zo dadelijk een nummer draaien en die draai ik speciaal voor, en hij verwacht het niet, voor Gerry. Gerry is een soort bandassistent, een soort medewerker van Joe Wells. En hij houdt van echt gouden oude plaatjes. Enfin, eerst maar even dit.
2: Elke zondag, tijdens de lunch van 12 tot 2, Zout Water met

0: Was dat Frank Sinatra, Frans? Nee, helemaal niet. Het was Bobby Darin die ik even tevoorschijn haalde. En dat behoort vast en zeker, Gerrie, tot een van jouw persoonlijke favorieten.
1: De cover van de week.
0: Nou, laat me horen dan.

0: ja, lieve. Hij was gewoon ondeugend. Dat. Maar hij had wel een goed hart. Hij wilde delen. Hoe fraai is dat?
1: Good morning.
2: De sfeer van Mi Amigo met Frans van der Drift op Golden Oldies Radio.

moet een prachtvrouw zijn geweest. Hè? Anders maak je er geen nummer van ruim 4 minuten. Cool and the gang. Nou, ze kregen het wel aardig aan de gang. Dat mogen we wel zeggen. The best of-

0: is iets misgegaan. Ja. Hij is haar zat en zij is hem zat, denk ik. Nou, dan zit er niks anders op, hè. Ik heb genoeg van jou. Ja, Patrick, dat is een mooie. Of moet ik Patrick zeggen? Afijn, dat maakt voor jou niet uit, hè. Patrick Verstraeten. Je bent zelf DJ en je vindt het leuk om naar het programma te luisteren. Ook goedemorgen. En vond dit een fantastisch nummer. En dat was het destijds ook. Wat wordt straks de eerste plaat in de tweede uur? Je gaat het vanzelf beleven. En je hebt ervoor gestemd op deze fragmentjes.
1: Nummer 1. Ja.

waarom doe je dat eigenlijk? Waarom doe je je anders voor dan dat je bent? Ja, volgens mij was dat het verhaal wat hierin zat. Prachtig, toch? En er vroeg ze juist iemand, draai je alleen maar gouden ouwe? Nee, af en toe ook een meer recent plaatje. En laatst hoorde ik in Keukenpret bij mijn collega, bij Tom. Plop, plop, plop, plop, plop, plop, nieuw. En toen kwam dit. Oh, zo mooi.

0: even een moment. Een gevalletje van de beukdring. Ja. Bryan Adams. Ik heb hem altijd al geweldig gevonden. En ik hoop jij misschien ook wel. Dan ben je blij dat ik deze gedraaid heb. Vrienden, we zijn terechtgekomen bij het tweede uur. Ga je mee? Gaan we lekker nog even een ogenblik tegenaan.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10... ook goeiemorgen.
2: Good morning to you too.
3: Buenos días también.
2: Guten Morgen an dich auch.
4: Bonjour à vous aussi.
5: Buongiorno.
1: Goedemorgen aan jou ook.
5: 早上好, 你也是.
1: Bon dia, tu también. Zondag.

49 mensen hebben de afgelopen week op de fragmentjes gestemd. Waarvoor hartstikke bedankt. En dit is de plaat met de meeste. Ja, dat is de titel. De Nederlandse Cats. Oh yes.

0: En dan hoorde ik daar iemand in huis roepen, shit, daar heb ik helemaal niet op gestemd. Het had een andere moeten zijn. Nou, dan heb ik een goed bericht. 49 stemmen zijn er binnengekomen. 23 waren voor de Cats. En 20 gingen naar de volgende.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
0: Ah, nu ben je weer blij, hè? Goed zo. Hier is Joost Nuissel.
3: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Nee. Joost Nuissel ook. Da-da-da-da. Klonk een beetje als de rattenvanger van Hamelen. Met zo'n heel kinderkoor achter hem aan. Prachtige plaat van lang geleden. Ja, en helaas heeft Blondie het niet gehaald. Die kreeg maar 6 stemmen. Maar wie weet horen we die in de toekomst nog. En we gaan weer stemmen voor volgende week.
1: Nummer 1.

0: En er wordt hier in de studio van mij nog een kopje koffie ingeschonken. Ja, heerlijk. Het is wel de vierde al van vanmorgen. Dus ja, ik zit hier vol met dat spul wat erin zit. En waar je op een gegeven moment verslaafd aan raakt. En wat het nadeel is van koffie op de vroege morgen, dat je dan op een gegeven moment zo'n smaak in je mond krijgt, alsof je net een dood vogeltje hebt geconsumeerd. Dat ken je wel, hè? Enfin, daar kunnen we straks na het programma nog wel even wat aan doen.
1: Kies ook voor het McLean's witte tandenplan en na 14 dagen zijn uw

0: Ja,
1: dat zeggen ze allemaal maar. En of het waar is, ik durf het je niet met zekerheid te zeggen.
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben uitsluitend een historische waarde.
3: De hitkans van Frans.
1: Ik vind hem mooi. De allernieuwste van Teddy Swims. Een man die ik wel eens vaker in het programma heb gehad. Vandaag met Perfect Man.

0: een perfecte man bestaat niet. Nou ja, ik meen er eentje te kennen.
1: Elke zondagmiddag van 2 tot 4, Pop Express met Erik Hendrik.

Hendrix, ja. Vanmiddag, tussen 2 en 4. Is hij de perfect man? Zou zomaar kunnen. Ik zal dus als een vrouw vragen, ja. Dan kom ik wel achter de waarheid. Ken je deze? Ja, natuurlijk. Een van die grote hits van Tavares. Don't take away the music. Nou, dat zijn we ook niet van plan.

0: music was my first love. And it will be my last. Ja. Waar komen die woorden vandaan, denk je dan, hè? Nou, ook altijd een liedje. Dat moet ik misschien maar weer eens een keer draaien. En ook Goedemorgen bij Golden Oldies Radio. Misschien volgende week wel. Maar Tavares moet nu echt wegwezen. Want ik hoor namelijk dat de police voor de deur staat.
1: Broadcasting on the internet. The best music all the time. This is Golden Oldies Radio.

0: de gaten gehouden.
1: Ja.
0: Is logisch, hè, bij deze plaat. Dat dacht jij waarschijnlijk ook aan, toch? Tot 10 uur zijn we samen. Jij en ik. Met mooie muziek. En vond je dit fantastisch, ja? Zal ik dan nog eens zoiets draaien?
2: Broadcasting on the internet, AM and DAB+. The best music all the time. This is Golden Oldies Radio.

0: We zijn er nog niet, zal ik maar zeggen. You ain't seen nothing yet van BTO. Zoals we dat als presentatoren heel vaak zeiden. Maar we bedoelden natuurlijk Pac-Man Turner Overdrive.
1: Timeless classics here on Golden Oldies Radio.

0: Een ijzersterk karakter, zo te horen. Ja. Hij stapte over de ellende gewoon heen. Ja, mooi. Bobby Darin was dat. Het ogenblik in ook. Goedemorgen en leuk dat je erbij bent en dit allemaal wil meebeleven.
1: Schoon

0: 6 met Joe Wells.
1: Ja, the one and only zal ik maar zeggen. En hij heeft ook een leuke rubriek in zijn show. Enfin, dat weet je toch?
2: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
3: Het origineel of de cover.
2: En deze week is het BJ Thomas. Here you

0: Origineel of de cover? Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
1: Ja, yeah, waar zal ik deze week voor gaan? Ik vind het wel weer een beetje moeilijk, Joe. Maar fijn, ik ga gewoon op het eind nog een ogenblikje zitten broeden. En voor volgende week laat ik het je weten, hoor.
2: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd?
1: En
2: van harte gefeliciteerd.
1: Gelukkig is het niet zo'n hele grote lijst vandaag. Dus kunnen we weer snel terug naar de muziek. Maar ik wil ze wel noemen. Debbie Nunn bijvoorbeeld. Die viert vandaag een feestje. Yvonne Hordijk van Dilst. Staat ook in de gang om mensen te ontvangen, zal ik maar zeggen. En Peter Gelderblom. Die heeft er ook een jaartje bij. En natuurlijk gaan we van hen een leuke plaat draaien. En ik zeg tegen ze, geniet van het leven. Laat dat niet los, want je bent langer dood dan je leeft. Luister maar.

Hey schat, ik kan niet zonder jou. Can't get by without you. Ja. Was het je opgevallen dat ik een klein stukje van het intro eraf had gehaald? Waarom doe ik dat? Nou, gewoon voor een beetje flow in de show. Maar dat doe ik niet altijd hoor. Nee, deze bijvoorbeeld pak ik wel volledig. Dit is een van die mooie successen van Michael Jackson. Ook die mag klinken. Hier, en ook goedemorgen bij Golden Oldies Radio. Baby, be mine.

0: bent, is de druk soms op je wel heel erg groot. En sommigen die houden dat er niet tot in lengte van jaren vol. Die struikelen al eerder in het leven. En dat is eigenlijk best triest. Tja, het zit nou eenmaal zo in elkaar.
1: De sfeer van die aan die doof, die is voor jou. Golden Oldies Radio.
0: Hé, lig je nog in bed? Het zal toch niet? Wakker worden, wakker worden. Of zal ik bij jou komen liggen? Dat is ook een goed.

0: Doe niet zo flauw.
1: Ogen dicht.
0: Ik kijk niet.
1: Goed, mond open.
0: Ja, kom nou.
1: Mond open. Ja, wijd open.
0: Wat doe je nou? Lekker. Fris, mint en pittig drop.
1: Je mag één keer raden.
0: Oh, dat is Wiebert Mint. Nieuwe witte wiebertjes, mint fris.
1: Je wist het.
0: Niet eens.
1: Wel eens?
0: Niet eens.
1: Hier, Wiebert Mint. Hou je hand eens op.

Hoe laat leven we eigenlijk? Nou, daarvoor kijk je dan zelf even op je klokje. We hebben nog allemaal één om misschien. Of anders op je mobieltje. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik kan in ieder geval wel melden dat we zo dadelijk de laatste 10 minuten ingaan van ook Goedemorgen. Wat gaat het weer snel?

enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Put a little love on me. Ik heb even gekeken naar het stemgedrag van vandaag. En ik zie dat er 3 gaan voor Earth, Wind & Fire. Voor Sing a Song. Het zijn Roosje, Marjolein en Robert. En alle anderen gaan voor nummer 1, voor Roy Orbison. Ik ben benieuwd of dat zo blijft. We gaan het volgende week beleven in Ook Goedemorgen.

How do you do? Ja, ver terug in de tijd. De tijd dat we nog jong waren. Nou, dat is lang geleden. Dat kan ik je wel verzekeren. En deze dame is heel tevreden met

ja, daar gaan we dan maar vanuit, hè. My man is a sweet man. Dat zong ze. En we blijven nog even bij zangeressen. Vooruit dan maar. Deze ook voor de liefhebbers. En in het intro kan ik gewoon even afscheid van je nemen. Dit was die weer. Een aflevering van Ook Goedemorgen. Hier bij Golden Oldies Radio. En de collega zit klaar. En dan heb ik het natuurlijk over mijn amigo. Heb ik het over Ton Schipper. Hij gaat Keukenpret zo dadelijk presenteren na 10 uur. Heel veel luisterplezier nog en bedankt voor het aanwezig zijn.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Bij Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open na sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Een onafhankelijk rapport concludeert dat Utah Valley University tekortschoot bij de beveiliging van het evenement waar politiek activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Zorgen over nabijgelegen hoge gebouwen werden niet serieus genomen. Er vlogen ook geen drones en voor 3000 bezoekers waren onvoldoende medische faciliteiten aanwezig. Nabestaanden voeren nog een rechtszaak tegen de universiteit. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is gisteravond eerder dan gepland heropend. Rijkswaterstaat verving de asfaltlaag door een dunnere, lichtere variant, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter werd. Het is noodzakelijk voor veilig gebruik tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De maximumsnelheid wordt voortaan 70 km per uur. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

te stoppen. Het is een beetje zoals de zomer van 2026. Die lijkt ook niet te stoppen. Wat een mooi begin van de herfst hebben we toch al gehad. En deze week wordt het nog veel beter. Een echte Indian summer. En tel daarbij dan nog eens een keer het heerlijke muzikale ontbijt dat we vanochtend geserveerd kregen door Frans van der Drift. En je

0: lief zijn handige apparaten en die worden nu gebruikt door...
1: Jan Schippers.
0: Het enige toestel dat nu nog ontbreekt voor echte...
1: Keukenbrett.
0: Dat is een huishoudrobot. Stel je voor, zeg. Zo eentje die helpt bij het vullen van de vaatwasmachine, het stofzuigen en dat soort dingen, het bedden opmaken en die je tussendoor ook kunt vragen om even met jou te dansen in de keuken. Op leuke liedjes.

0: Lonely's. Ze hebben ontiegelijk veel hits gescoord in de jaren 60 en 70. Dit was er een uit 77, Wiggle That What's It. Over een uurtje hoor je er nog een uit de jaren 60.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
2: Steamer on gum, steamer on gum, steamer on chewing gum. Steamer on chewing gum, steamer on chewing gum, steamer on.
3: De smaak is raak.
4: Every Sunday morning from 10 to 12. Keukenpret with Don Skipper.
0: Ken je deze vergeten klassieker nog? Het is een cover van een oude hit van Frankie Valli and the Four Seasons door Nancy Boyd.

Goedemorgen, als je nu pas afstemt. Je luistert naar de sfeer van Mi Amigo bij Golden Oldies Radio. En wat een mooi begin van de herfst. Het is een schoolvoorbeeld van wat een Indian Summer eigenlijk is. En daarbij hoort dan ook de gepaste muziek.

0: met ons mee. De vraag is natuurlijk, welke richting gaan we uit?
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het BJ Thomas. Here you

0: origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
1: Dit is het echte geluid van Radio Mi Amigo. Keukenpret. Bij Golden Oldies Radio. Met Ton Schipper.
2: Mi Amigo, here we go.
3: Tijd voor iets actuelers. Dit is een legendarisch liedje. Het heeft namelijk All I Want for Christmas Is You van Mariah Carey van de troon gestoten. Deze song staat namelijk een record aantal weken bovenaan de lijst van de Amerikaanse top 100. Ella Langley, Choosing Texas. Just

0: vaak gedraaid destijds in de programma's van Radio Mi Amigo. Toen we nog programma's opnamen in Spanje of live van boord gingen van de MV Mi Amigo, het zendschip. Dat was Joe Dassin met L'été Indien.
1: Van Haren presenteert vlotte linnenschoenen voor dames, heren en kinderen voor vakantie en vrije tijd. Sportief en modern. Al vanaf 4,95 gulden.
0: Is nog maar pas begonnen en ik ben nu al aan het

0: Rhonda Lambert, Till the Going's Gone. Till it's
1: gone, gone, gone. Paul Schipper, dit team.
0: Country muziek is weer enorm populair. Dit liedje leek mij vorige week dan ook een...

0: het een hit worden? Ik hoop van wel. Miranda Lambert met Till the Going's Gone.
1: Good morning. This is Tom Skipper on Golden Oldies Radio.
2: Good morning.
0: Ik neem je weer even mee in onze muzikale tijdmachine. En we belanden in 1971 bij Ringo Starr.

Ja, het is echt verbazingwekkend, hè, wat AI allemaal kan tegenwoordig. Je zult het waarschijnlijk intussen ook al een beetje aan het ontdekken zijn. Ook mooie muziek kan je ermee maken. Dit is vorige week voor de eerste keer gedraaid in Keukenpret. Vandaag nog eens een keertje. Aan het begin van de herfst. Een liedje over de herfst. Herfstwind van de Buenas Amigas.

aftellen naar Stille Nacht. Ja, je merkt het al in sommige winkels waar ook al afgeteld wordt naar Stille Nacht. Wat mij betreft nog veel te vroeg hoor. Het is nog 89 dagen en dan pas is het eerste kerstdag. Ik tel alvast af naar het volgende zonneseizoen.

Fortunes. Een vette hit van 58 jaar geleden. The Fortunes, Seasons in the Sun. This is Don Skipper. Don't know this radio. Je hoort hier op zondag niet alleen de grote of vergeten klassiekers, maar af en toe ook eens een nieuwe die de moeite waard is. Zoals deze hier, van Eric Clapton en J.J. Cale. Roll On.

Een vergeten klassieker, Jonathan King met Marry My Love. Zometeen om 11 uur het nieuws, het weer en het verkeer. Ik ga er even vandoor. I gotta get out of this place. Even een plasje doen. Maar daarna ben ik...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig pakket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. Meerdere mannen zijn gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk voor het overtreden van de explosievenwet. Er is sprake van een groot incident en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum. De explosieve dienst onderzoekt voertuigen. De politie meldt dat het incident onder controle is. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open aan sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Dat is typisch een van die liedjes waarmee je je humeur een beetje kunt opkrikken. Dizzle House en Shaken Stevens. Maar moeten we dat doen vandaag, ons humeur opkrikken? Nee toch? Kijk naar buiten, zet je ramen open en geniet van de Indian Summer. Wij zorgen intussen wel voor de muziek. Nog tot 12 uur keukenpret bij Golden Oldies Radio. Helemaal in de sfeer van Yamigo. We gaan terug naar 78 met Claude François, Alexandrie, Alexandre.

0: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
1: Kom eens kijken. Meer dan 1000 verschillende salons aan ongekend lage prijzen. Verkopen aan die voorwaarden, dat kan alleen de firma Vermeertijs en Zonen te Westerlo.

0: hits heeft hij gescoord. Dat was Loop the Love in 1971 en deze Holy Golly Girl in 1972. Julian Bastos.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10 op Golden Oldies Radio.
2: Buenos días, también.
3: Good morning to you too.
2: Bonjour à vous aussi.
3: Guten Morgen an dich auch.
4: Goedemorgen aan jou ook.
5: Buongiorno.
1: Bon dia a tu también.
5: 早上好，你也是。
1: Ook goeie.

Even tijd voor een liedje in onze eigen taal. De zuster van de Vlaamse zanger Christophe heet Lindsay. Allebei zijn ze graag geziene gasten op diverse schlagerfestivals. Lindsay heeft een nieuwe single uit en die heet 1000 keer gevraagd. Ik was al

Fit. The Lion Sleeps Tonight. Het lijkt hier wel een dierentuin, want ik heb nog een liedje over dieren. En niet zomaar de eerste, de beste. Dit was een gigantische hit voor de Vlaamse groep The Pebbles in 1969. Seven Horses in the Sky.

0: eens even kijken?
1: Ja.
0: Wat heb jij daaraan?
1: Een echte Miamigo jeans.
0: Een wat?
1: Een Miamigo jeans.
0: Ik zie helemaal geen vogeltje op je kontzak, joh.
1: Natuurlijk niet. Het is ook zo klein.
2: De Miamigo jeans.
3: Dit is de beste. Formidabel zeg.

0: Wat een uitbundig feest op Golden Oldies Radio. De sfeer van Mi Amigo met Joe Cocker en Cry Me a River. En het feest is vandaag nog niet gedaan, luister maar.
1: Dit is de dipper van Schipper.
0: Misschien denk je, oh, wat lijkt dit toch op Earth, Wind & Fire? Nou, je zou wel eens gelijk kunnen hebben, want dit is Ferdinand White, de bassist van Earth, Wind & Fire. En de stem die je hoort is die van Maurice White. Die is 10 jaar geleden overleden. En dat maakt deze single zo bijzonder. De titel is Celebrate Our Love, met

0: Chicken Pret with Ton Skipper.
1: Laten we even een blik opentrekken met strijkers. Nee, niet van het strijkatelier, maar wel de strijkers van de Honey Drippers. En laat je onderdompelen in een sea of love.

Het was een hit in 1972. Lobo, and I'd love you to want me. Yes, me too. Alleen als ik naar de klok kijk, dan kan ik niet zoveel liedjes meer draaien dit uur. Nog eentje komt eraan van Cliff Richard and the Shadows.

jammer of niet, een week is zo voorbij. En we zullen maar denken aan het bekende spreekwoord: geduld is een schone deugd. Ik wens je nog heel veel plezier met de collega's vanmiddag. Te beginnen zo meteen na 12 uur met Ad. Van 2 tot 4 Erik en Joe Wells hoor je tussen 4 en 6.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. Honderden mensen brachten zaterdagnacht door in een tentenkamp op een plein in het centrum van Madrid. Ze eisen betere bescherming voor huurders, mede als reactie op de uithuiszetting van Mari Carmen Abascal, die ruim 70 jaar in haar appartement woonde, maar de sterk verhoogde huur niet meer kon betalen. Premier Pedro Sanchez kondigde maatregel aan, maar mist een parlementaire meerderheid. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig parket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. En 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van den Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is. Geen oordeel over de aanpak. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: voor de keukenpret.
1: Wij gaan er hier nog 2 uur aanbreien. Ton gaat naar huis. En wij blijven even hier bij het kombuis. Ja, klinkt goed, hè?
2: De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Miamigo.
3: Miamigo.
4: Voor een schoonblijvende oven van uw bouwknechtfornuis moet u beslist bij Hillewaren zijn in Antwerpen. Bij Hillewaren vindt u de allernieuwste stijl ook voor inbouw bouwknechtfornuizen, zowel elektrisch als algas. Hillewaren in de Lamorinière-straat te Antwerpen.
2: Ad Vlaming.
1: Goedemiddag, we gaan een beetje gezellig zitten. Hè? Heb je al een aperootje erbij? Of misschien ben je al aan het eten, hè? Zit je al aan de hoofdmaaltijd? Dat kan natuurlijk ook altijd. Wij gaan je hier even een beetje gaan verwennen met alweer de grootste klassiekers uit de jaren 60 en 70. Af en toe is eentje van de jaren 80. En als je heel braaf bent, wat dat ben je, hè? Dan krijg je van mij ook nog eens een paar hittips ook. Dat zijn dus nieuwe nummers die wel zouden passen in de sfeer van...

0: heb het je wel eens verteld. En dat ik de dame nog tegenkwam in het heicenter, in het Norbert Heicenter op Sinterkruis, is dat bij Brugge. Voor zij die daar naar verlangen, naar dergelijke informatie. Donna Summer en de Hot Stuff.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor música del mar, agua salada.

Cold as ice. En dan loopt het wel een keer. Ja, als je elkaar gaat verwijten. Niet goed, hè? Nee, Foreigner, die dacht het al in 77 met Cold as ice. En als het dan toch gebeurt, moet je ook kunnen sorry zeggen. Ja, toch? Ach, ja, je hoort me van ver afkomen. Hier is Elton John. What do I-

Ik had het je al in het begin van de show gezegd, hè? Af en toe springen we wel eens naar de jaren 80 en dat doen we dan met een klassieker uit de jaren. Dit keer ging ik naar 82 voor Yazoo. Zit je aan tafel? En wat ben je aan het eten? Oh, dat interesseert me wel een keertje. Laat het maar een keer weten als je daar zin in hebt. Of als je geen zin hebt, blijf rustig zitten. Geniet van je maaltijd. En probeer hierin zout water om je te begeleiden tot aan het dessert. Als dat maar goed afloopt, zeg je dan. Ikzelf, ik zit nog steeds aan de apéro. En dat is weer om een bier.

0: is toch zalig, hè? Met de familie op stap. Ja, ik heb volgende week een midweekje met de zussen. Dus dat komt goed, hè? De sister sledge. Nou ja, het zijn de zussen van Marijke. Ik heb geen zussen. Het is al genoeg met twee broers.
1: Chaque dimanche, de midi à 14h, les plus belles musiques de la mer. Au Salé,

Rancocca e Assietta. Wel, simpeler kan je toch niet zeggen. Je maakt er dan ook nog een mooi liedje mee, hè? Si Jérôme en Kiss Me. Je moet me nog niet direct gaan kussen. We gaan eerst eens gaan luisteren hoe het zit met de nummer 1 in de Billboard Hot 100. En het is een instrumentale.

Country van de bovenste plank met de Charlie Daniels Band. En die zullen ongetwijfeld ook optreden op het fanbal van Mi Amigo. Maar ik denk dat je een beetje te laat bent.

0: Zaterdagavond 12 maart is het eerste Miami Golf Fanbal.
1: Hoera!
0: Het Miami Golf Fanbal wordt gehouden in het feestpaleis De Beervelde en begint om 7 uur 's avonds. Het Miami Golf Fanbal met de Garnets en de Miami Golf Drive-In Show. Speciale gast is Joop Verhoef. Er zijn optredens van Benny Scott, Willy Sommers, Paul Severs, Linda, Jimmy Frey, de formatie Hush, Lilian Saint-Pierre en vele andere bekende artiesten. Het Miami Golf Fanbal wordt gepresenteerd door Patrick Vallet op zaterdagavond 12 maart in het feestpaleis De Beervelde.

Dat is misschien ook wel een kandidaat voor volgend jaar in de School's Out Top 20. Hè? Ja, toch? Playground in My Mind van Clint Holmes. En nu we toch op de playground aan het rondspringen zijn, kunnen we misschien ook nog een keertje... Hoe heet dat ook, dat spelletje daar? Met die blok hout dat je dan gooide en je sprong dan van nummer naar nummer. Och, misschien kun je me helpen en het laten weten hoe het heet. Want ik weet het niet meer en ik kan er maar niet op komen ook. Maar dat compleet terzijde, je zit in zout water op de middag hier bij

Vind je de muziek een beetje leuk en geniet je nog van wat er voor je neus staat, dan ben ik heel blij. Zo blij dat ik zo af en toe vergeet welk jaar het precies is. Maar dat komt wel meer voor op mijn leeftijd.

We keren nog eens terug naar vorige week. Toen was dit prachtige nummer onze zoutwaterhittip. En krijgt hem nu dus op het eind van de eerste uur nog een keer. Nu ja, op het eind van de eerste uur. We zijn nog maar half

Allee, ik zal een keer heel correct zijn. We zijn halfweg de tweede helft van de show. Van het... Ah, wacht eens. Halfweg de tweede helft van de eerste helft van de show. Ja, want we zitten hier tot 2 uur. Mocht je niet mee zijn, wees gerust. We hebben voor u een en ander klaarstaan. En dan komt het weer allemaal goed. Je gooit het over je schouder en je geniet van de zon en het ontbreken van regen.

0: ik heb nog niet veel gedronken, als je dat soms mocht denken. Het was een beetje ingewikkeld om dat allemaal uit te leggen. Maar wees gerust, de muziek primeert zoals steeds. En af en toe is er zo één muziekje dat je zegt van... Ah, dat verdient een extraatje.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Flamink.
2: Remember this forgotten classic. Geniet van dit vergeten pareltje.
0: Dit is er zo eentje. Watch the one who brings the news. The sweet inspiration.
3: My girlfriend comes over, yes she does. To bar pepper and salt. So she says,

Watch the one who brings you the news. Zo dadelijk is er inderdaad het nieuws hier bij Golden Oldies Radio. Nieuws van 1 uur en direct erachteraan zijn we er terug met deel 2 van Zoutwater. Ondertussen nog eens een klassieker onder je neus schuiven en misschien tussen je soep en je patatjes.

Je hebt zo van die momenten in een radioshow dat je de ene grote groep na de andere kunt programmeren. Die komen zomaar tot bij je toe en zeg je van, ach ja. Terwijl ik nog met Fleetwood Mac in mijn handen zat, dacht ik van, jongens, ik heb er nog eentje die er nog net bij kan, zo voor het nieuws. Dat doen we met de trein natuurlijk.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord. Er zijn ook slagwapens gevonden. DNB-president Olaf Slijpen riep de politiek zondag bij WNL op zondag op om snel oplossingen te vinden voor grote problemen. De economische groei in Nederland is te laag, mede door het stikstofdossier en wachtlijsten voor netwerkaansluitingen. Slijpen wil meer investeringen, maar zonder de staatsschuld verder te laten oplopen. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jette de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig parket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: nieuws, het weer en de toestand van het verkeer. Dat kreeg je zo net voor de onderbreking. En nu meteen weer door met de muziek als hoofdbrok. En Wake Me Up Before You Go Go. Maak me wakker als je gaat. Bestaat er daar ook geen liedje over? Moet ik eens opzoeken.
1: De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Mi Amigo.
2: Ad Vlaming!
1: De sfeer zoals toen.
3: Het geluid en de techniek van nu.
1: Met de muziek van je leven.
4: The sound of being legal.
5: 7-Up, 7-Up, 7-Up. Mix 7-Up met vodka, whisky of gin. Met 7-Up mixt u het best.

7-Up, je kunt het ook nog eens drinken. Maar wij drinken momenteel iets anders dan een biertje van de Glazen Toren. Ik vertel je er straks wel wat meer over. Wat doe jij? Ben je ook aan het aperioen? Of eet je al?

0: Een waarheid als een koe, hè? Je bent geboren om te leven en uiteindelijk is dat ook wel heel de bedoeling waarschijnlijk. Born to be Alive, Patrick Hernandez met in het achtergrondkoortje een bescheiden zangeresje dat zichzelf Madonna noemde.
1: Elke zondag van 12 tot 2, Zoutwater met Ad Vlamink.

Oh, ik heb vergeten te vertellen dat ik als apero een saison biertje heb van de Glazen Toren. Altijd lekker en een lokale brouwer. En mag je wel een beetje steunen, toch? Ik zal eerst de weg tonen. Peter Frampton.

0: naar wat Leo Kenis in zijn rubriek Abim Papam voor ons heeft meegebracht. Dat wordt een lekkere klassieker uit 64 van de Supremes. Maar dat is voor straks. Eerst nog een keertje met z'n allen naar Trumpland.
1: Chaque dimanche, de midi à 14h.

dat zijn, zingt nog eens over zijn geboorteland, L'Amérique. Het is dan wel een Fransman, maar hij was geboren, of hij werd geboren in de United States. We gaan nog eens over water, maar niet zover tot in Amerika. We blijven op het Britse eiland hangen en daar gaan we eens naar de hoofdstad. Rare dingen daar 's nachts.

0: Habemus Papam.
1: Iedereen komt als je Leo roept.
2: We gaan terug naar 1964, zoals ik dat net al zei. Nou, de Supremes, de meidengroep uit Detroit, brengen Baby Love uit. Het wordt meteen een monsterhit, nummer 1 in Amerika en ook in Engeland, waar ze als eerste Amerikaanse groep ooit die positie bereiken. Een nummer geschreven door de legendarische Motown trio Holland Dozier Holland staat tot op de dag van vandaag in de lijst van grootste songs aller tijden. En wat is er recent nog meer met Baby Love gebeurd? Wel, nou, de erfenis van de Supremes leeft nog altijd voort. In 2026 is het 40 jaar geleden dat de Former Ladies of the Supremes werden opgericht. Een groep bestaande uit oudleden die muziek levend houden. Ze brachten afgelopen april nog een nieuwe versie van Baby Love uit. En Diana Ross, de leadzangeres van toen, is nog steeds actief. Ze is 82 jaar oud en toerde dit jaar nog door Amerika met haar Diana in Motion Tour.

En alweer prachtig gekozen. En bedankt Leo voor alweer dat woordje uitleg. Volgende week heeft hij alweer iets voor ons in petto. Wat dat wordt? Wel, dat weet je nu ongetwijfeld al wel. Daarvoor zul je volgende week moeten luisteren. En dan krijg je weer een extra woordje uitleg. Good time.

mooie tijden zijn het ook voor Chic. En zeker voor wie honger heeft. Ik heb een tip wat je nog kunt eten als je nog moet eten zoals ik. En ja, misschien had je al wel moeten eentje halen. Want je weet, nou, tegenwoordig zijn de grote warenhuizen ook open op zondag. Dus je kunt er zeker nog terecht. Voor wat? Wel, voor dat.

0: nummer 4.
1: Dan hebben we duidelijk een nieuwe nummer 4, maar dat is ook een zakker. 11 weken staan ze genoteerd en ze zakken in die 11e week van 3 naar 4.

0: Die boot die ging al wat minder rocken voor de Hughes Corporation. Die 29e september 1974 in de Miami Gold Top 50 van toen. Het was de 39e aflevering voor de liefhebbers.
1: De sfeer van Miami Gold met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio. Nummer 2.
0: Je kreeg al niets anders dan zakkers, dan is het logisch dat er ook een stijger tussen zit. In de vijfde week van 7 naar 2. Puikenprestatie voor.

Wat denk je? Wordt dit een nummer 1? Of net niet? Paul Dansje dus in een vijfde week van 7 naar 2 gestegen. Ja, dat wil zeggen dat de nummer 1 waarschijnlijk is blijven hangen, hè? Juist.

0: de nummer 1 uit de Miami Go Top 50 van zondag 29 september 1974 was voor George McRae en de Rock Your Baby 8 weken in het totaal genoteerd en mooi op die eerste stek gebleven. Wat het volgende week wordt, alweer dezelfde raad. Kom en luister naar Zoutwater en dan weet je het. Ik heb voor u nog een dilemma. Nu ik niet hoor, het is Joe die met een dilemma zit.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het BJ Thomas. Here

0: origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
1: Deze is simpel voor mij hoor, dat wordt zeker de cover.

Country music is helemaal terug en dat is ook alweer het bewijs in onze nieuwe zoutwaterhit-tip Flatland Cavalry en Strangers and Angels de hele week lang de zoutwaterhit-tip. En straks 2 uur lang, ja hoor, hier is hij weer, Erik Hendricks met zijn Pop Express. Ik ben er graag bij jou terug volgende week, zelfde station, zelfde uur, voor alweer een aflevering van Zoutwater. Veel plezier met Erik zo dadelijk. Doeg! Zoutwater.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter. 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. In Tilburg hield de politie donderdagnacht een automobilist aan die opvallend reed. Hij toonde een valse ID-kaart en kon ook geboortedatum van familieleden niet noemen. Onderzoek wees uit dat de man in Frankrijk veroordeeld is voor drugsbezit en drugshandel en daar nog 6 jaar celstraf moet uitzitten. Franse justitie vraagt binnenkort om uitlevering. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Buggles and Eleanor.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met op Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Ja, terug helemaal naar de jaren 70 kan u van ons verwachten. Onder andere met deze groep. Hot Chocolate. En

0: de jaren 70, het was nogal glamour en glitter. En daar hoorde zij ook bij. Sheila had een hit in die tijd met Spacer. Het zal daarna nog vele malen herhaald worden en gekoperd worden.
1: Golden Oldies Radio.
0: En de mooie stem van Whitney Houston.

Ja, ze schreeuwt erom in van Elleman in Vakken. Ja. Zondag 27 september, welkom. En het dankwoord aan Frans, Anton en Alt voor jullie programma's. Het is weer lekker en 2 uur lang weer Pop Express op jouw radio. We gaan weer dik naar de jaren 70. Onder andere met dit plaatje van de 3 Degrees. Mi amigo. When will I see you again?

0: Ja, zien niets wat anders maar horen. Elke zondag opnieuw. En gelukkig maar de sfeer van Mi Amigo. Dan deden we zeker met de 20 degrees uit 73. When will I see you again?
1: Hey, tot ziens in je Clark Jeans.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
3: Het echte, authentieke geluid van Mi Amigo.

Ja, de muziekwereld heeft heel wat verloren met Michael Jackson. En natuurlijk daarvoor met Whitney Houston. Michael Jackson nummer uit 82 met PYT, Pretty Young Thing. En de begin jaren 80 voor Michael waren

0: Ja, het handige klap in de jaren 70 met Meat Love. En You Took the Words Right Out of My Mind.
1: Golden Oldies Radio.
0: Daar luisteren in de dag tot 4 uur. En Pop Express. En de Doobie Brothers. Long Train Running.

Yeah, go on. The Good Old American Doobie Brothers met de Train Running, zo moet ik het zeggen. Ja. En daarom zaten we lekker in de jaren 70. En nu hebben we de tune om weer iemand in de belangstelling te mogen blazen. En dat is niet van de minste. Ik denk dat we daarvoor naar Italië gaan. Ja, want man, het is een man inderdaad. Hij werd geboren op 22 september 1958 in Toscane. Het is een Italiaanse tenor die zowel klassieke als populaire muziek zingt. Ook zingt hij in enkele opera's en is hij een muziekproducent. Hij leed vanaf zijn geboorte aan de oogziekte glaucoom. Op 12-jarige leeftijd werd hij na een ongeluk met een voetbal geheel blind. En tot dat moment kon hij nog een beetje met zijn rechteroog zien. Hij werd ontdekt door Sugaro toen deze een tenor zocht voor de demo Miserere. Uiteindelijk nam Sugaro dit nummer op met Luciano Pavarotti. En hij begeleidde Sugaro op zijn internationale concerttour. Hij werd in Italië algemeen bekend na zijn overwinning op het festival van Sanremo in 1994 met Il Mare Calmo della Sera. Het jaar daarop werkte hij nog eens, mee aan het festival van dat festival bedoel ik, met Conte Partirò. Dit nummer nam hij in 1996 opnieuw op samen met Sarah Brightman onder de titel Time to Say Goodbye. En hij haalde er een internationale hit mee. In 1994 had hij ook veel succes met het lied Vivere, dat hij met de Italiaanse zangeres Gerardino Trapato uitbracht. En later vertolkte hij dat ook nog eens een keer met Laura Pausini. Amigos, je had het een beetje kunnen raden. We gaan naar 1996 met Andrea Bocelli en...

Vroeger zijn we tot het gaatje, maar vandaag zeggen we tot de laatste bits en bytes natuurlijk. Andrea Bocelli, Vivo Verlei. Nu gaan we luisteren naar Johan Vermeer. Die heeft vast en zeker weer een hele mooie lieveling klaarstaan.

0: Fams and Save a Place. En zo lopen de dingen door natuurlijk ook in de jaren 70. Het was toen allemaal glitter en glamour. En ja, je zag wel al die pakjes. Die vrouwen en die heren, ze gingen er helemaal voor. Ook Sheila.
1: Golden Oldies Radio.

Spacer, 1979. Ja, ik weet nog wel dat we in de keuken gingen dan aluminiumfolie jatten bij de ouders. En we wikkelden die dan rond de armen en de benen. Wij waren ook helemaal 70s and dance. Het was een mooie tijd. Je hoorde Sheila met Spacer. Ik vraag me dan af, hoe zou Joe eruit zien met al die glitter en glamour? Schoon.

Albert West. Ja, dat was wel zijn grootste hit, denk ik wel, met Ginny Come Lately. Hij was ook de zanger natuurlijk van die Shovels met Shalala, I Need You, als je dat nog kent. Het duurde tot 2015. Hij is toen overleden in Tilburg. En met veel plezier draaiden we hem hier nog eens een keer bij de sfeer van Mi Amigo natuurlijk. Net zoals deze van Errol Brown en Hot Chocolate. Over een heel bijzonder iemand, Emma en Melene.

0: denk dan haar in, dan denk je van, ik schrijf gewoon een liedje aan haar. Ja, Emily. Weet je wat hij dacht? Hij dacht van, als ze maar goed kan koken.
1: De Maaiboompot, een revolutie in de kookkunst. Met de Maaiboompot spaart u dagelijks tijd, arbeid en geld. Terwijl u uit werken gaat, kookt de Maaiboompot voor u het eten. U schakelt de Maaiboompot in en Maaiboom doet de rest.
2: Maaiboom, een revolutie op het gebied van de kookkunst.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

heel veel kansen. Ik heb weer mensen in Vlaanderen blij gemaakt met deze plaat van Marva. Ze is helaas natuurlijk niet vergeten. We draaien ze nog regelmatig. Geef mij nog één kans. Het nummer komt uit 63. Wat waren die andere nummers alweer?

Matchbox met de Ride on Time. Over tijd gesproken. Pop Express. Oh ja, dit was het eerste deel van Pop Express op deze zondag 27 september. En wij hebben nog een uurtje te gaan straks. Als jij dat goed vindt. Ja hoor.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. Twee tieners uit Eindhoven van 18 en 14 jaar werden gisteravond aangevallen nadat hun auto van de weg was gereden en tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. De groep belagers stak hen, waarna beiden naar het ziekenhuis werden gebracht. Een derde inzittende uit Geldrop werd bedreigd met een vuurwapen. Op de A16 bij Zevenbergse Hoek hield de politie 5 mannen aan. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter, 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Wel vertraging rond Amsterdam door werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het onder andere vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A10 de Ring Zuid richting Rotterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten tijdsverlies. Op de A10, maar dan de ring noord richting Zaanstad, tussen afrit Amsterdam Centrum en Durgerdam, 10 minuten tijdsverlies. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is het langzaam rijden tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Reken hier op 10 minuten vertraging. En tot slot de A28 Zwolle richting Amersfoort, tussen Strand Nulde en Amersfoort een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: hoor je denken, wie zong dat ook alweer? Ja, het is een tijd geleden. 1967, Heard met From the Underworld.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen. Hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Daarvoor gaan we naar Vlaanderen in de jaren 70, want toen was hij ook al populair. Willy Sommers.
6: Van 's morgens tot 's avonds moet ik aan je denken.
0: In het eerste uur van Pop Express hoorden ze al met als lieveling de Tramps, ook in het tweede uur. En dit

0: En zoals je weet, ja hoor, in Pop Express ook altijd tijd voor een stevig rockplaat. De Rock Ballads, en jongens die populair werden in de jaren 80. Dit is Bon Jovi.
1: This Romeo is bleeding.

0: Got You van de OJ's. Ja, we hebben je helemaal vast liggen met de radio natuurlijk. Een ganse dag lang, die zondag. En dat is maar goed ook. Wij hebben trek in wat hebben we trek eigenlijk.
1: Nou, nou, jongens, jongen. Wat vind ik nou? Een Suzy wafel in mijn joepie.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
3: Mijn kleren draaien zo'n mooi plaatje voor de opa's en oma's.
4: This Romeo is bleeding.

0: Het was een van de best verkopende groepen eigenlijk in de jaren 80. Niet alleen de rockplaten, maar ook de ballads werden erg goed bevonden door het publiek natuurlijk. Bon Jovi met I Love You Always. We blijven in Amerika met deze mooie groep. Harold Melvin en de Blue Notes. Ze waren populair in de jaren 70. Ze komen uit Philadelphia, wat dacht je anders? En ze brengen de Philly sound hier weer in de jaren 70. Dit zijn ze met The Love I Lost.
1: Golden Oldies Radio.

Ja, het was ontzettend populair in de jaren 70, die Willy Sommers van dat liedje. S'morgens tot 's avonds. Zijn populariteit is nooit weggegaan eigenlijk. Het duurt gewoon verder. Ja, van 's morgens tot 's avonds, dan heb ik een idee. De

0: Nigel. Ja, Making Plans for Nigel van Ecstasy. Het was een bekend nummer een tijdje geleden. Ecstasy, zou het nog mogen, de groep zo heten, de dag van vandaag in 2026? Het is toch allemaal een beetje bizar, denk je dan? Hey, we gaan luisteren naar weer iemand die we in de belangstelling mogen plaatsen. Het is, niet zo voor de hand liggend, maar toch een heel mooi nummer. We gaan naar Brussel, want daar werd geboren op 16 december 1950 een Belgische zanger die vooral in Wallonië, Frankrijk en Canada hits scoorde. Zijn doorbraak kwam in 1972 met een nummer waarvan wereldwijd 1,6 miljoen stuks verkocht werden. In Frankrijk werden van dat nummer 836.000 exemplaren verkocht. Ja, dat is toch wel wat. Hij haalde ook de hitlijsten met singles zoals Serenade, La Chanson Nostalgique, De Je T'aime, On Je T'aime en Les Yeux de Marie. Ja, het is een beetje Franstalig. En u weet, we hebben een zwak voor Franstalige muziek. Dat weet u wel. Best amigos, ik neem je terug mee naar 1972, naar Christian Vidal en Angelique.
1: Mi amigo,
2: Angelique.
3: Pop Express, un maximum de chansons françaises.

Jan Wedel, 1972 met Angelique. En wat leuk is, die man die treedt nog regelmatig op. Volg hem via sociale media. Kijk naar Christian Wedel. En dan kom jij dat te weten. We

0: geschiedenis.
1: Ben je erop ruimen? Dan moet je eens terugkomen als Joey hier zit. Nou, daar word je niet vrolijk van. De Mezzo Ed zijn Hardwick Avenue. Mi amigo.

0: ik heb het begrepen. Ik moet een beetje gaan opruimen. Want die Joe die heeft heel veel applaus nodig. Heartache Avenue bij Miami Guy and the Maisonettes.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

onder de indruk van de opnametechniek in de tijd. 1960 alsjeblieft van Jim Reeves. He'll Have to Go bij Pop Express nog tot 4 uur. En dan hebben we Joe op de radio. Let the beast go. Dit is Dashing Green.

0: Voor tijden, ja, de zomer van 76 en op de radio klonk dit liedje. Jesse Wing met Nice and Slow.
1: Steamer on gum, steamer on gum, steamer on chewing gum. Steamer on chewing gum, steamer on...
2: Smaakt het langst.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

Ja, de trams op je feesten was altijd goed, hoor. Oh, het is weer tijd geworden. Het gaat allemaal sneller en sneller in het leven, heb ik de indruk. Ja, dit was Pop Express voor zondag 27 september. Veel plezier met Joe. Tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden.
1: 68,9% van de Zwitserse kiezers stemde tegen een voorstel om neutraliteit strenger in de grondwet vast te leggen. Het initiatief van Pro Schweiz, een rechtspopulistische organisatie verbonden aan de Zwitserse Volkspartij, zou samenwerking met de NAVO beperken en sancties zonder VN-goedkeuring verbieden. Minister Ignacio Cassis waarschuwde dat het voorstel de nationale veiligheid zou schaden. Een student uit Gaza is door de Universiteit Maastricht voorlopig geschorst na een verwijderde video op sociale media. Daarin wees hij naar gemaskerde jihadisten bij de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 en zei "This is me". De Universiteit Maastricht schorste hem uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter, 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Ja, eindelijk.
5: Golden Oldies Radio tussen 4 en 6. Schoonschip natuurlijk met Joe Wells. Jij luistert toch

0: Ik heb een vingercursus gedaan. Ja, serieus, op het mbo. En
1: Praktisch. En werken met je handen.
0: Ik heb het echt gedaan. Ja. Dit is echt waar.
2: Ja, van de Volkskrant.
0: Ik las in de krant, las ik erover. Dus ik dacht, wat een supergoed idee. Wat een journalist had dat gedaan.
2: Ja, dat heb ik ook gedaan.
0: Ik vond het echt, ik kan dit iedereen aanraden.
2: Ben je geslaagd?
0: Nee. Ik moet terug voor een mondeling.
3: Mondeling examen. Oh jongens, wat heb ik er vroeger van genoten. Want wij DJ's, wij kunnen het uitleggen natuurlijk, hè. Een hele goede middag, beste vrienden. Fijn dat u weer bent afgestemd op Golden Oldies Radio. Met Joe Wells. Mijn programma heet Schoonschip. En we zijn van start gegaan met Bruce Springsteen. Born to Run, 1975. De man werd ooit genomineerd voor niet minder dan 49 Grammy Awards. Waarvan hij er toch 20 won. En heeft daarnaast ook 2 Golden Globes en een Academy Award gewonnen. Zo zie je maar, we zijn weer goed begonnen.
2: Zo.
3: En graag wil ik Erik Hendricks bedanken voor zijn pop-express tussen 2 en 4.
4: I'll be back.
3: Inderdaad, dames, volgende week is hij er terug met pop-express. Maar wij gaan eens een keertje een kijkje nemen wat er allemaal gebeurd is in België de afgelopen weken. En namelijk is er een grappig feit gebeurd met een Vlaams Belang parlementslid. Hij had zich namelijk 's nachts per ongeluk opgesloten in het toilet van het parlement.
5: Oh my god!
3: Nou ja, shit happens.
5: Lord have mercy!
3: De man nam het cordon sanitair een beetje te letterlijk voor zich. In ieder geval een nachtje in het toilet. Het zou een mooi concept kunnen zijn voor een nieuw programma met BN'ers of BV's, wie weet.
6: Heftig!
3: Er is misschien een gouden tip voor de programmamakers. Nee.

En je weet het alleen, hier hoor je de plaatjes die je nergens anders hoort. Samengesteld door Geri van de Putten. Zo hadden we een vrouwelijk vroeg jaren 60 dansnummer van Didi Sharp, Ride. Het was bedoeld als opvolger van de populaire danserage Pony Time van Chubby Checker. Nieuw.

Don't Be Mad, Just a Dad. Dat is de nieuwe single van Don't Be Mad. En je moet er niet boos voor worden, nee, want de playlist van dit programma vind je elke dinsdag terug bij de herhaling van Schoon Schip. Straks vertel ik je over een wonder van de natuur, maar ook over een nieuwe opvouwbare

0: klassieker uit de jaren 80 met zanger en toetsenist Vince Clark van Erasure. A Little Respect komt uit LP The Innocents.
1: Broadcasting on the internet, AM en DAB+. Golden Oldies Radio.
2: Mi amigo Joe Wells.
3: Maar dit is een goeie jongen.
4: Echt? Goeie.
3: Goeie jongen.
4: Maar ik ben

Alleen voor de kenners onder ons, Bojura. Zij maakt de Nederlandse versie van de internationale hit The Letter. En oorspronkelijk bekend natuurlijk van de Box Tops uit 67. Haar uitvoering bereikte de 16e plaats in de Nederlandse top 40. Do not get me started.

0: Hallo, hallo! Sensationele uitverkoop van het formidabele Mi Amigo promotiepakket. Nu verkrijgbaar en bevattende 1 t-shirt met een foto van het zendschip erop. 1 Mi Amigo sleutelhanger. 4 te gekke foto's van DJ's en zendschip met erbij nog gratis. 5 Mi Amigo stickers. Dit alles voor de prijs van slechts 14 gulden of 200 Belgische franken. Stuur onmiddellijk een bankcheck of internationale postwissel naar Rado, Playa de Aro, provincie Girona in Spanje. En vergeet niet de maat van je t-shirt te vermelden. Mi Amigo
1: Radio. De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde. Mi Amigo, here we go.
2: Secret that some Asian people have trouble with the letter L. I was talking politics with a Chinese guy, and he was like, what do you think of this erection? I said, that's a hard one.
3: Any bedroom advice?
4: 2 in the pink and 1 in the stink.
5: Joe Wells is my soul brother on Golden Oldies Radio. So stay

Het is het perfecte uur voor wat bitterballen en een aperitiefje hier in Schoonschip. Geniet ervan. Begin jaren 60 trok deze man naar Nashville om dit nummer op te nemen, My Girl. En dan heb ik het natuurlijk over Daryl McCall, een Amerikaanse countryzanger en gitarist.

0: Eind jaren 60 een grote hit in Amerika. En wat doet het dan? Dan komt het overgewaaid naar Europa. Zo was het ook in Nederland. Nummer 18. En dan spreek ik over 69. De Joe Jeffrey Group met My Pledge of Love.
1: Hallo Joe!

0: u Playa de Aerowallis bezocht? Nee? Dan hebt u nu de kans om in de periode van 9 tot 20 september onze Spaanse Mi Amigo badplaats te bezoeken tegen een voordelige prijs. U slaapt in het luxueuze Aromar Hotel vlak aan de Middellandse Zee en u kunt genieten van de vele andere voordelen die deze reis u biedt, zoals een gala-diner in Lesquinade en een gratis showavond met Willy Sommers. Vraag nu al uw deelnemingsformulier bij Reiscenter NV in Sint-Pietersleeuw, telefoonnummer 02-377-21-33 of neem contact op met de Mi Amigo fanclub.
1: De classics zijn van ons. De classics zijn van ons.
2: Golden Oldies Radio. Iedere dag de beste oldies. Dit is Golden Oldies Radio.
1: Golden Oldies Radio.

0: De favoriete vrouw van heel veel mannen in de jaren 70.
1: Ja.
0: Weet je nog wel? Earth and Fire. Ik heb het natuurlijk over Journey Kaagman. Met de minder bekende single 87th Avenue. Uit LP Got to Infinity.

0: Rio Speedwagon. I don't want to lose you. Zo moet je dat afkondigen.
1: Mis nooit nog een uitzending. Je vindt onze podcasts makkelijk terug. Dan kan je luisteren wanneer je maar wil. En volop genieten van de sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
2: Je luistert naar de sfeermakers van Mi Amigo en elke week krijgen wij hier sollicitaties binnen. Maar laat ons duidelijk zijn, religieuze signalen op je cv verkleinen de jobkansen. Want met wonderbaarlijke genezingen ga je jezelf niet populair maken. Tenzij je natuurlijk water in wijn kan veranderen. Dan ben je hier meer dan

0: Armin Whitfield was de man achter The Temptations met Cloud 9. Een beetje psychedelische soul, waarom niet? Het kan altijd steviger, moderner en natuurlijk beter.
1: De sfeer van toen.
2: Het geluid van nu.
1: Vrije Radio leeft.

Met een hele grote hit van de Australische band Sherbet met Howzet gaan we het einde van het eerste gedeelte tegemoet. Maar dat doen we niet zomaar. Nee, dat doen we met heel veel bravoure. Want hier is The Who. Who can't fool again? Tot zo dadelijk.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Tijdens het D66-congres hield premier Rob Jette een optimistische toespraak die onderbroken werd door 5 pro-Palestijn demonstranten. Hij werd kort van het podium gehaald door zijn beveiliging, maar begon laconiek opnieuw. Jette benadrukte dat pessimisten niet de belangrijke keuzes voor Nederland mogen bepalen en sprak ook over Gaza, Oekraïne, Soedan en de Westbank. Een explosieve robot onderzocht zondag 3 witte busjes bij de Britse vliegbasis RAF Fairford. De politie riep een groot incident uit en hield meerdere mannen aan. Bewoners van het nabijgelegen Welford werden geëvacueerd nadat de busjes 's nachts in het dorpscentrum verschenen. De vliegbasis wordt door de VS gebruikt voor operaties tegen Iran. 68,9% van de Zwitserse kiezers stemde tegen een voorstel om neutraliteit strenger in de grondwet vast te leggen. Het initiatief van Pro Schweiz, een rechtspopulistische organisatie verbonden aan de Zwitserse Volkspartij, zou samenwerking met de NAVO beperken en sancties zonder VN-goedkeuring verbieden. Minister Ignacio Cassis waarschuwde dat het voorstel de nationale veiligheid zou schaden. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Mi amigo music.
4: Iedere zondag van 4 tot 6. Schoonschip met

0: Hey, welkom terug in deel 2 van Schoonschip met Joe Wells. De Spencer Davis Group, Somebody's Help Me. Met de toen nog jonge, heel jonge Steve Winwood.
1: Mi amigo Joe Wells.
0: Nog een uurtje te gaan in Schoonschip. En ik had het daarnet gezegd in deel 1 dat de nieuwe opvouwbare smartphone allerlei snufjes heeft. Hij kan blijkbaar alles, behalve als je natuurlijk het spul laat vallen, dan is het voorbij. Maar de batterij die gaat in ieder geval langer mee dan mijn motivatie op een maandagochtend. Oh. Ja, lieve vrienden, ook de natuur is een wonder. Want 1 miljoen jaar geleden wist nog niemand dat de mensen een bril zouden dragen. En toch staan onze oren op de goede plaats.
2: Oh, oh my goodness. Mi amigo, Playa de Aro. Olé!
3: Even proosten, want het is nu wel, in vergelijking met 40 jaar geleden, wel prachtig weer.

mooie zondagavond wil ik je niet onthouden van dit prachtig nummer dat ik al een paar weken geleden heb gedraaid, namelijk Sienna Spyro, over een moderne gespannen liefdesrelatie. Die on this hill. Je mag spreken van een grote hit als dit nummer meer dan 40 weken in de Britse hitlijsten

0: Beter af alleen en dan maak je er meteen maar een polonaise van. Gewoon de beuk erin.
1: De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
2: Aanstaande woensdag namiddag om 2:00 is er een publieke verkoping van de inboedel van de Mi Amigo Studios. Alles gaat weg aan spotprijzen, zoals een draaitafel, 3 toiletrollen, 1 microfoon, een mengpaneel, nog een draaitafel, een gebroken spiegel, alle singles, een tandenborstel, 1 paperclip, een stopwatch, 2 bandrecorders, nog een microfoon, een deurkruk en bokkenbroek. Alles moet weg. Aanstaande woensdagmiddag om 2:00 in Playa de Aro.
0: We zetten ook Frans van der Drift in de aanbieding. Zoals je weet, oude karren rijden het best en zijn ook het meest waard.
3: Ik stond er net op de tramhalte. Staat er een vrouw naast me. Een hele lelijke vrouw, echt zo'n lillekert. Ja, heeft een papegaai op haar schouder. Ik zeg tegen die vrouw, wat is dat nou? Zegt zij, als jij raadt wat het is, mag je met mij naar bed. Nou, dus ik denk even na. Ik zeg, een olifant. Zegt zij, nou, dat reken ik ook goed.

0: het wilde jaren van Gerry van der Putten zijn repertoire. Dit was Slade met Take Me Back Home. Afgelopen week kon je kiezen op mijn Facebookpagina voor het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week waren dat Dinah Washington. What a difference a day.

Surf snel naar mijn Facebookpagina Joe Wells voor de nieuwe opgave van volgende week. En dan gaat het over Dolly Parton en BJ Thomas. Dat hoor je zo dadelijk na dit rustig nummer van Billy Ocean. Hier is de Mystery

0: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week is het BJ Thomas. Here

Lou de Prijk was een Belgisch artiest die onder verschillende namen mooie plaatjes maakte. Denk maar aan de Two Man Sound en natuurlijk deze Lou and the Hollywood Bananas. Met Les Petites Rues de Singapour.

0: Sheila Records. Het laatste uur van Mi Amigo, een LP die u in huis moet hebben.
1: Oh, wat een mooie zomer hebben we toch gehad. Leven de opwarming. En dan mag je zeggen van kijk, oh, ik heb het te warm gehad. Het is hot, hot, hot. En het is vandaag ook heel mooi weer op deze laatste zondag van september. Volgende week is het alweer oktober. En dat gaan we vieren met Bester Point.

0: Je vindt onze podcasts makkelijk terug. Dan kan je luisteren wanneer je maar wil. En volop genieten van de sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
1: Tijd nu voor een soundtrack van Francis Ford Coppola met de film You're a Big Boy Now. Muziek van The Loving Spoonful. Darling, behold.

0: in het Engels bij me weg in zijn verhaal. Man, maak je niet druk, er zwemmen wel meer van dat soort vis in zee. Ik zeg, ja, oké. Het is natuurlijk niet alleen de geur die ik mis.
1: Hallo, Joe.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in Taiz in het zuidwesten van Jemen zijn volgens de Houthis 7 mensen omgekomen. 40 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 5 kinderen. De Houthis zeggen dat winkels op de markt zijn getroffen. De Jemenitische regering zegt dat een Houthi-kamp en voertuigen zijn aangevallen. Premier Rob Jetten is tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestijnse demonstranten. Hij werd op advies van zijn beveiliging even van het podium gehaald en begon daarna opnieuw. Jetten sprak vooral optimistisch over wat zijn kabinet heeft.

0: heeft bereikt. Ook benadrukte hij het belang van verbinding en sprak hij over Gaza. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Dat gebeurde bij luchtmachtbasis RAF Fairford. De politie kreeg een melding over 3 verdachte busjes. Die worden onderzocht door de explosieve opruimingsdienst. Een gebied van 400 meter rond de voertuigen is afgezet. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza voorlopig geschorst vanwege een online video waarin hij claimt betrokken te zijn geweest bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober 2023. De universiteit zegt dat de video onrust en bezorgdheid veroorzaakt. Tijdens de schorsing wordt onderzocht onder welke voorwaarden de student zijn studie kan vervolgen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Dan de A10, de Ring Zuid richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A28, Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Gold and old.

Bernie Taylor. En dan hoor ik u denken, oh ja, van The Ghost in My House en dergelijke meer. Maar heeft nog zoveel andere leuke deuntjes uitgebracht. En ik denk dan bij mezelf, nee, dan ga ik net die ene niet draaien, maar die andere wel. En dat was deze dus, de Tales to Mexico. Heeft hij nog meer uitgebracht? Ik zat even in de lijst te kijken wat hij nog... Window Shopping zie ik staan. Odyssey Jane. Ik zit er even allemaal voor te lezen wat ik allemaal... In de database. Ja, vroeger had je platenbakken, maar dat is nu de database. In The Island Ones. Oh, hij heeft nog veel meer uitgebracht dan dat ene nummer. Daarom vond ik het leuk om deze dus te draaien. We zijn er weer, we hebben ze weer en ze komen voorbij. Dat weet u ongetwijfeld. Wees welkom.

I am sailing. Do you want... Nee, wat was het ook weer? Do you think I'm sexy? Ja. Ja. En deze natuurlijk. Ja, er zijn zoveel andere leuke dingetjes uitgebracht. Maar ja, ik moet de keuze bepalen tot vandaag. En dan moet ik kiezen natuurlijk. En vandaag koos ik voor deze uit 1983. En de Baby Jane. Lekker intro, hè? Nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. Ja! Gewoon een goede apparatuur met de juiste start erin. Want je hebt van die apparaten, dan kun je dat gewoon niet doen. Dan ben je overgeleverd aan de techniek. En dat wil ik dus nooit zijn. Hè. Ik wil gewoon het plaatje kunnen starten zoals het hoort. En dat deed ik dus net. 3 keer zelfs. 4 keer zelfs. Tears for fears. And everybody wants to rule.

Peter en Gordon, 1966. Hoe jong was hij toen of hoe voelde zich hij toen? Ja. De tijden vliegen voorbij tijdens dit programma. Wally Tax. 1974, als we het toch over jaartallen hebben. Miss Wonderful.

purely by coincidence. Sweet Sensation, ja, u kent ze van Sad Sweet Dreamer. En die draaien we natuurlijk niet. Juist die tweede of de derde, die bijna iedereen vergeet. Dus, oh, je hoort altijd van die liedjes voorbij komen, gelijk een knal dan niet. Breken ze nog twee liedjes uit en dan wordt het helemaal niks. En dat vind ik zo jammer. Dat zijn eigenlijk toch wel de leukste nummers van die persoon. Maar ja, wie ben ik? En misschien vindt u dat ook. Dat kan natuurlijk ook zo. Even wat knopjes bij je regelen. Er was vanochtend, toen ik de studio in kwam, even anders kijken. Het was een kabel die deed raar. Er moet ook weer nagekeken. Oh, de studio valt bijna uit elkaar. Bijna. Computerproblemen, kabeltjesproblemen. Ja, de dingen worden oud, hè, en dan moeten ze vervangen worden. Dus vandaag. Tonight. Van Lulu kent u. Maar ook van de West Side Story. Weet u niet meer hoe ze gingen? Nou, dan is deze een mooi om het geheugen op te frissen.

Dit zijn echt uiteenlopende uitvoeringen van dit nummer in de dubbeldraai voor vandaag. Dat is toch wel leuk om te horen weer, hè? Die vergelijking waar het onderzoek, om het zo maar even te zeggen.

1, 2, 3. Het hoeft niet altijd over de liefde te gaan. Je kan ook gewoon zingen 1, 2, 3. En dan scoor je ook een hit toen. Let Mary Day dat toen in de tijd. Wilt u het jaartal weten? 1966. Het staat er gewoon bij. Hè? Ik doe dat niet uit mijn hoofd. Dat is om het voor mij makkelijk te maken. Een van haar mooiste nummers vind ik dit. En in de live uitvoering, moet je maar een keer op YouTube gaan kijken. Is die in de iets langere uitvoering, maar een hele bijzondere uitvoering eigenlijk. Ik heb altijd wel van haar muziek gehouden. Daarom draai ik haar uiteraard. Sade. En een smooth operator. Zo ze mij bedoelen.

1989, had u dat verwacht? Wist u het nog? Ja, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. En als je niet vergeten was, wel vergeten was, hoe je het noemen wil, draai ik het toch gewoon. Swing Out Sister, You On My Mind. Oh, ik werkte toen bij een commercieel radiostation. Keistad FM, kent u dat? Keistad FM. Zat in Amersfoort. Was legaal en niet legaal. Werd toegelaten door de burgemeester. Die deed er niet moeilijk over. Hij zegt van dat hoort er gewoon bij. Bij onze cultuur in onze stad. Dat is toch wel prettig, hè? Dan word je gewoon niet opgepakt eigenlijk. Dus, ja, het zijn mooie tijden geweest. Met Edi Pro, het reclamebureau. Dan reclame verkopen voor het radiostation. En zo krijg je je eigen salaris om elkaar. Gewoon commerciële radio. Dat hadden we toen al.

There's whiskey in the jar, Tin Lizzy. Ja. Gaan we beginnen, hoor je dat? Nog een keer. Ja, speel maar verder hoor. Pieter Tosh met Mickey Jagger. Het Don't Look Back. Ja, was een raar begin, hè? Ja, dat weet ik expres. En eigenlijk ook weer per ongeluk. Knopje te veel indrukken, hè?

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran. Volgens bronnen van Axios kunnen die mogelijk maandag al plaatsvinden. Iran heeft een voorstel gedaan om de Straat van Hormuz te heropenen, maar dat voorstel heeft Donald Trump afgewezen. Volgens Iran wacht het land nog op een officiële Amerikaanse reactie. Een ruime meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum een voorstel voor strengere neutraliteit verworpen. Ongeveer 70% stemde tegen. Het plan verbood nauwere militaire banden met onder meer de NAVO en beperkte sancties tot maatregelen die door de Verenigde Naties zijn goedgekeurd. De rechtsradicale SVP had het voorstel ingediend. Bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in Taiz in het zuidwesten van Jemen zijn volgens de Houthis 7 mensen omgekomen. 40 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 5 kinderen. De Houthis zeggen dat winkels op de markt zijn getroffen. De Jemenitische regering zegt dat een Houthi-kamp en voertuigen zijn aangevallen. Premier Rob Jetten is tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestijnse demonstranten. Hij werd op advies van zijn beveiliging even van het podium gehaald en begon daarna opnieuw. Jetten sprak vooral optimistisch over wat zijn kabinet heeft bereikt. Ook benadrukte hij het belang van verbinding en sprak hij over Gaza.

0: Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Dan de A10, de Ring Zuid richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A28, Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Hollies. Listen to me. Oh, wat hebben ze toch ook heel veel hits gehad. Veel liedjes uitgebracht en sommige werden hit en sommige niet. Maar ze blijven in jouw herinnering als een hit. Althans, dat hoop ik wel voor je. Ja, toch? Ga je mee een stukje vliegen? Ja? Nee, niet zelf vliegen, maar wel met de vliegtuig. Ze zeggen altijd, ja, je vliegt. Waar ga je vliegje heen? Fladder. Ik vlieg altijd met het vliegtuig. Of als ik vlieg, ik weet niet hoe het met jou zit. Als jij kan vliegen, dan zou het makkelijk zijn. Daar gaan we. We gaan naar de airport in dit geval. Samen met de motors. Zullen die op de motor zitten? Haha, wat flauw, hè? Ik weet het. Af en toe moet je wel flauw zijn. Een beetje zout, dan lukt het wel. Dan is het weer pittig. Of niet?

Ja, wie is er niet mee opgegroeid met Doctor Who? Ja, nou, dat is op de BBC alleen maar uitgezonden. Want Nederland deed er niet meer aan mee en dergelijke meer. En dit liedje is natuurlijk ook om nooit meer te vergeten, toch? De Time Lord. Doctor Who. Hij werd altijd omschreven als Umberto Tosti. Maar hij heet eigenlijk Umberto Tozzi. Ti amo. Oeh, damesharten. En misschien ook heerharten. Gaan we snel kloppen.

u kent de t-shirt ongetwijfeld wel, hè? Ja, zeker wel. Maar kent u deze nog van ze? Wij graven wat dieper dan dieper dan dieper. The Little Ladies. Maar kent u de t-shirt van The Bandstand en van Ma Bellamy? Ja, die draait iedereen al. Maar in dit programma zoeken wij dus verder, zoals ik u net al aangaf. Het geldt eigenlijk ook voor de Tremolos. Silence is Golden, maar wat dacht u van deze? Hello, buddy. How are you today?

0: De muziek van je leven. Bij je vrienden.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst.

0: Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend.
1: Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers.
0: AC/DC. Sherry.
1: Bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Ja, Nederland voornamelijk maakte kennis met Raymond van Groenewold in 1980. Je veux l'amour. Nou krijg je geouwe hoer. En hij zong de waarheid als een koe. Dat wel. Tjoen van Toen. We gaan naar de top 10. Toen die wel moeilijk te verkrijgen was. Maar via het internet kun je toch het op een gegeven moment wel vinden. En daarom draai ik hem ook vandaag. En we hebben de man van Paul McCartney en Michael Jackson. Die werd vooral in de begintijd voor de zoveelste comeback op Radio Caroline gedraaid in 1983. En ik was helemaal verknocht aan die plaat. Aan dat liedje, of hoe je het noemen wil.

Hoort u het kraken van het plaatje? Nu kan ik heel wijs doen en zeggen dat ik het van een platenspeler afhaal. Nee hoor, ik heb het toen wel van een platenspeler afgehaald en gedigitaliseerd. En dan heb je hele mooie software en eigenlijk om de tikjes en de kraakjes eruit te halen. Ja, dat haalt toch wel het gevoel van het plaatje weg. Dan klinkt het te clean, hè? En dat is ook niet altijd leuk. En de kwaliteit gaat soms ook wel eens naar beneden, soms ook weer niet, maar goed. Het idee is toch veel mooier, zeg ik altijd. Dus dat was hem dus, de zeezenderhit. Ja, ze komen voorbij, maar dat wist u ongetwijfeld al. 1, 2, uit de mat dan. Juist, YouTube. En een Sade Blandi Sade.

0: We gaan weer vliegen, hoor je dat? En nu zijn we bijna op Barbados aangekomen. Klein eilandje onder Amerika. Lekker rustig.
1: En dan hoor je ook. Hey, hello, hello, hello. Ja, ik hoor u, ik hoor u.
0: We gaan bijna landen, bijna, bijna, bijna, bijna. Wow! Typically tropical. Ja, dat is zo'n een liedje dat je erbij jezelf denkt van... Oh ja. Maar oh ja, misschien ook wel bij de Everlasting Love. Maar die draaien we niet, we draaien die andere. Dat is eigenlijk de B-kant, dat was de blaarkant. Ja, ja, hoe dat is weet ik niet, maar dat gebeurt wel eens. Hè? Dat gebeurt wel eens. Ja. Ik heb het al over de Love Affair, maar dat wist je ongetwijfeld al. En de Rainbow Valley.

Cliff Richard, The Day I Met Marie. Kort en krachtig eigenlijk, hè? Maar wel een prachtig nummer om nog eens terug te horen. Hier staat bij de Unreleases Single Version. Nou, interessant. Staat erbij, hè? Ik zeg het niet zomaar uit mijn hoofd. Ik zeg wanneer ik iets voorlees en niet. Geen Wikipedia en dergelijke. Geneuzel. Waarom het wijst, dat weet ik niet, maar hij duurt ruim 5 minuten. Dat is wel lekker van zo'n nummer, hè? Songs in the Key of Life was een mega hit album toen in die tijd. En er kwam dus deze vandaan van Stevie Wonder. En hier is Another Star.

La la la la. Ja, is toch een mooie uitvoering, hè? En als je nou de hele LP of album wilt beluisteren, moet je maar je platenspeler erbij pakken. Maar wel tijdens, niet tijdens dit programma, maar tijdens... Hallo, mijn microfoon blijft op je plek. Ik sta te zwaaien en te zwieren met marmer en dan, dat is niet goed voor de apparatuur. The Dream Academy, daar besluit ik mee met de Live in the Northern Way Town, bedoel ik. Vandaag spraakgebrek. We spreken elkaar de volgende keer weer. Tot Jeppe, kom ik zeggen, dat verdooi. Dag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het hoofdkantoor van de lokale televisiezender Tigray TV in het noorden van Ethiopië is geraakt door een droneaanval. Volgens journalisten van de zender is het gebouw daarna gebombardeerd en volledig verwoest. Tigray TV staat bekend als een belangrijk medium voor de rebellen in Tigray. Daar zijn de afgelopen week opnieuw zware gevechten uitgebroken met het regeringsleger. De vulkanische activiteit van de Etna heeft het vliegverkeer op Sicilië opnieuw verstoord. Door as in de lucht ligt het vliegverkeer op luchthaven Catania tot zeker middernacht stil. Tientallen vluchten zijn omgeleid en duizenden reizigers zijn gestrand. KLM heeft de vluchten naar Catania dit weekend geannuleerd. Reizigers zijn omgeboekt naar andere luchthavens. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran. Volgens bronnen van Axios kunnen die mogelijk maandag al plaatsvinden. Iran heeft een voorstel gedaan om de Straat van Hormuz te heropenen, maar dat voorstel heeft Donald Trump afgewezen. Volgens Iran wacht het land nog op een officiële Amerikaanse reactie. Een ruime meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum een voorstel voor strengere neutraliteit verworpen. Ongeveer 70% stemde tegen. Het plan verbood nauwere militaire banden met onder meer de NAVO en beperkte sancties tot maatregelen die door de Verenigde Naties zijn goedgekeurd. De rechtsradicale SVP had het voorstel ingediend. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Van de A10 de Ring Zuid richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A28

0: A20 Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Silvestri. Earth Angel hoor je.
1: Zondagavond, 8 uur.
2: Terug naar de jaren 50.
0: Nou ja, dat is vanavond niet helemaal waar hoor. Daarover zometeen meer. Eerst even dankjewel aan de collega's die vandaag weer 12 uur lang van 8 tot 8 een lekkere Mi Amigo sound verzorgden hier op Golden Oldies Radio. En elke zondagavond tussen 8 en 9 50's flashbacks, ja. Vanavond een bijzondere, want alleen maar doo-wop muziek. Doo-wop ontstond uit de rhythm and blues en de rock and roll zo eind jaren 40. Kende zijn hoogtijdagen in de jaren 50 en de vroege jaren 60. Werd voornamelijk ontwikkeld door Afro-Amerikaanse en Italiaans-Amerikaanse jongeren. Grote steden zoals New York, Philadelphia, Chicago. Vanavond hoor je alleen maar doo-wop. Een uur lang. Met onder andere The Impacts. Ja.

obscuur groepje, onbekend groepje, Danny and the Diamonds. Begin de jaren 60, helemaal aan het begin van dat decennium, zetten ze dit nummer op plaat. Pas decennia later werd het bekend toen muziekliefhebbers op zoek gingen naar de street corner sound. Go.

Vandaar ook dat we vanavond aandacht voor die muzieksoort hebben. Doe op stond aan de wortels van de hedendaagse popmuziek hierna. Door achtereenvolgens John Capri en de

0: de Darvels. I Lost My Baby. Song waarin je zo heel duidelijk ook hoort al die, ja, eigenlijk niet zeggende klanken. Zoals doo-wop er ook een is en baba dio doo enzovoort enzovoort. Dat hoort ook bij de doo-wop muziek.
1: Shooby-dooby-doo. It's time to snap your fingers and sway to the sweetest sounds of the 50s. Here comes the doo-wop sound. Yeah.
0: Zometeen Jimmy Gilmer en Fireballs. Lekker nummer. Red Cadillac en a black mustache. Maar eerst Imaginations. Wait a little longer, son.

0: ik ben er vandoor. Concurrentie is zwaar. Nog met een rode Cadillac en een zwarte snor. Door de Jimmy Gilmer.
1: It's a souvenir Sunday. Reeling in the 50s, here on Golden Oldies Radio.
0: Zometeen draai ik de Cascades.

0: Cascades. Kennen we beter van het nummer Rhythm of the Rain. Met later een grote hit voor Rob de Nijs. Ritme van de regen.
1: Greatest hits from music's golden age.

Ik zei al, doo-wop is ook op dit moment nog best populair. In Amerika zijn er zelfs een paar radiozenders die bijna alleen maar doo-wop draaien. Het is dan ook vrij logisch dat er ook AI-songs verschijnen. Door artificiële intelligentie gemaakte doo-wop sounds. Ik heb er twee voor je klaar liggen. The Valerians. One Light Shining. Muziek uit de computer. Zometeen trouwens. Een nieuwe versie, een AI-versie, een cover van Paul Engels.

0: wat moet je ervan vinden? Was in Nederland natuurlijk veel beter, maar... Een AI-cover van Diana, de hit van Paul Anka. Niet meer weg te denken, AI. Misschien vraag je je af of de presentator van dit programma nog wel echt is. Of dat het misschien ook wel een computerstemmetje is. Nou, ik ben echt hoor.
1: The best classic hit. Song after song.
0: Dat is mijn naam, ja. We gaan The Majors draaien. Dat was een vocalgroep uit Philadelphia. Met één zangeres. Dat was op zich wel bijzonder. Verder was het ook een zwarte groep. Wat opvalt is dat ze behalve doo-wop ook vocale, zeg maar a cappella muziek maakten. De song die je nu gaat horen was hun grootste hit. En tegelijkertijd al een klein beetje een opmaat naar wat later de Philly Soul zou worden. A Wonderful Dream.

Prince. Je hoorde Ernie and the Halos en Angel Marie. In de doo-wop-hoek vinden we ook hele grote namen, zoals de Drifters, de Platters en Dion en de Belmonts. Die vonden ook hun oorsprong in de doo-wop. Veel minder bekend zijn die N-Tones. Dat is zo'n groepje, ja, die timmerde lokaal en een heel klein beetje regionaal aan de weg. Ze oefenden in de kapsalon van een van de bandleden. Die heette Antoine. En toen dachten ze, nou, dan noemen we onszelf de N-Tones. You're the one.

muziekkwaliteit luistert, dan lijkt het alsof deze song ook is opgenomen in die kapsalon. The Antones. You're listening to Ja, dat heb je met die oude muziek. The Keynotes. I don't know why I love you like I do.

doo-wop was in Nederland sowieso in de lage landen en eigenlijk in heel Europa niet zo populair als in Amerika. Hoe komt dat nou? Ik ben eens gaan grasduinen, vond een artikel daarover en daarin lees ik dat het voornamelijk te maken heeft met het feit dat we hier streetcorner muziek, zoals in Amerika, dat had je niet zo. En verder was er ook de concurrentie van Indo-rock. Bands als de Tillman Brothers, de Blue Diamonds en de Crazy Rockers. En toch is er nog steeds een trouwe groep die heel graag luistert naar nummers als de Crystallaires en Pinocchio. Hey everybody.

0: rustig einde van het programma met Kenny Vance. Ja, dat zit erop. Een uur 50s flashbacks in een speciale vorm vanavond. Ik draaide alleen maar doo-wop.
1: Shooby-dooby-doo. It's time to snap your fingers and sway to the sweetest sounds of the 50s. Here comes the doo-wop sound. Yeah.
0: Nog één dan. Een AI-versie. Meet me after school. Fijne avond nog. Luister zo meteen naar Liefde enzovoort.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah ingetrokken. De Nederlanders moeten binnen 7 dagen vertrekken. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is het besluit een reactie op Nederlandse maatregelen tegen Israël, waaronder een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Het hoofdkantoor van de lokale televisiezender Tigray TV in het noorden van Ethiopië is geraakt door een droneaanval. Volgens journalisten van de zender is het gebouw daarna gebombardeerd en volledig verwoest. Tigray TV staat bekend als een belangrijk medium voor de rebellen in Tigray. Daar zijn de afgelopen week opnieuw zware gevechten uitgebroken met het regeringsleger. De vulkanische activiteit van de Etna heeft het vliegverkeer op Sicilië opnieuw verstoord. Door as in de lucht ligt het vliegverkeer op luchthaven Catania tot zeker middernacht stil. Tientallen vluchten zijn omgeleid en duizenden reizigers zijn gestrand. KLM heeft de vluchten naar Catania dit weekend geannuleerd. Reizigers zijn omgeboekt naar andere luchthavens. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Van de A10 de Ring Zuid richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A28 Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Linda Marshall kreeg je te horen.
1: Liefde enzovoort met Lex de Groot.
0: Het nummer is afkomstig van het titelloze debuutalbum dat ze uitbracht in 1996. Deze Canadese zangeres Amanda Marshall. Het nummer beschrijft de nostalgie, de spijt en de emotionele nasleep van een verloren liefde. Wat een heerlijke single werd het, hè? Beautiful Goodbye. En daarvoor, als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort, Sienna Spyro en Material Lover. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen? Het vliegt voorbij, hè, zo'n week. Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. En dat is Liefde enzovoort. Hoi, ik ben Lex. Maak het lekker gezellig thuis of waar je ook op dit moment mag luisteren. En geniet mee van de mooiste love songs van toen en van nu. Want dit is het meest romantische programma van de Lage Landen. Ik ga jullie dus gezelschap houden met bijvoorbeeld High Energy. We gaan zo meteen terug naar 1977. You can't turn me off in the middle of turning me on. Na, eentje voor Glenn Medeiros. Ken je hem nog? 1988. Long and lasting love. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

voormalige First Lady van Frankrijk. Want in 2008 trouwde ze met de toenmalige Franse president Nicolas Sarkozy. De Italiaanse Franse singer-songwriter en voormalig supermodel Carla Bruni. Ze bracht een cover uit, want het is origineel natuurlijk afkomstig van Depeche Mode. In 2017 haar fijne uitvoering van Enjoy the Silence. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en dat is natuurlijk vanavond zeker en vast niet anders. In het liefdeshoroscoop gaan we eens kijken hoe het met jouw liefdesleven uiteraard is gesteld de komende week. Je komt het hier allemaal te weten straks in deel 2. Maar als je niet zo lang kan wachten, gewoontegetrouw staat het natuurlijk alvast op onze Facebookpagina. Daar kan je het al in alle rust nalezen. Liefdespatie ENZ, zo vind je onze Facebookpagina terug. En je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot. Het liefdeshoroscoop dus. Zometeen, Higby met Nothing. Na Intiat 1996, voor Mick Hucknall en zijn band Simply Red, Never Never Love.

0: liefde enzovoort. Bij ons is het elke week Valentijn.
1: Vrienden zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet te veel.

niet mee. Alleen zijn is geen pret. Je zoekt naar wat genegenheid, naar warmte in je bed. Maar meestal is het surrogaat,

tekst beschrijft hoe zeldzaam ware vriendschap is. En het benadrukt dat echte vrienden pas zichtbaar worden in moeilijke tijden. En niet wanneer je succes of geld hebt. Het is trouwens een cover, want het is een Nederlandse bewerking van het Duitsstalige nummer van de Oostenrijkse zanger Udo Jürgens. Ich war noch niemals in New York. En het ging over iets helemaal anders, want dat ging over het ontsnappen aan de dagelijkse sleur. André van Duin, hier in Liefde enzovoort uit 1984. Een echte vriend. We gaan zo meteen samen naar 1978. Ik heb namelijk Lee Towers voor jullie klaarstaan. Met Frankie. Maar eerst een melancholische pianoballet. De tekst gaat over een man die een relatie puur rationeel probeert te analyseren. Hij realiseert zich dat liefde niet volgens de wetten van de wetenschap werkt. De bekende regel, oh take me back to the start, verwoordt de diepe wens om terug in de tijd te gaan en fouten ongedaan te maken. Coldplay, The Scientist.

bekroonde film Tootsie met Dustin Hoffman en Jessica Lange in de hoofdrollen. Stephen Bishop uit 1982, It Might Be You. En natuurlijk gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want Liefde enzovoort is nog lang niet afgelopen. En niet te vergeten, straks in deel 2, dan krijg je natuurlijk van mij ook het liefdeshoroscoop. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld, dat gaan we dan allemaal eindelijk van dichterbij bekijken. Zover is het dus nog niet. Want ik heb in dit uur bijvoorbeeld nog eentje uit 1989. Alexander O'Neill en Hearsay. Graag tot zometeen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Marineschip de MS Evertse is zondag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het fregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz. Het schip neemt de taken over van MS De Ruiter. De veiligheidssituatie daar blijft onvoorspelbaar. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah ingetrokken. De Nederlanders moeten binnen 7 dagen vertrekken. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is het besluit een reactie op Nederlandse maatregelen tegen Israël, waaronder een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Dan de A10, de Ring Zuid richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A28, Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Eigenlijk was het toen een historisch moment in de popgeschiedenis. Het was namelijk de eerste single die uitkwam na het plotselinge vertrek van Gary Halliwell in mei van 1998. Haar vocalen zijn echter nog wel gewoon op dit nummer te horen. Spice Girls en Viva Forever. En daarvoor als eerste in deel 2 van deze Liefde enzovoort. Rosalia en dat prachtige Sauvignon Blanc. Hoi, ik ben Lex en ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven. En breng jullie de allermooiste love songs van toen en van nu. En dat in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. En uiteraard komt het er bijna aan. Het liefdeshoroscoop. Nog een drietal plaatjes heb je geduld nodig. En dan kom je eindelijk te weten hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld. We gaan die tijd fijn invullen. Met bijvoorbeeld eentje uit 1971. Of John Lennon. Imagine komt eraan. Na deze voor Gerard Joling. Dit is Love Is In Your Eyes. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

amper 4 minuutjes en een half zijn we nog verwijderd van het liefdeshoroscoop. Die tijd gaan we vullen met dit geweldige nummer voor de 1975. Guys.

0: uit een aantekening uit een tweedehandsboek waar een afscheidsbrief uit dwarrelde. Dat geweldige Guys, The 1975 kreeg je te horen, ook alweer uit 2020. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort, uw liefdeshoroscoop.
0: Wat er de komende week met jou allemaal staat te gebeuren, maar dan wel op het vlak van de liefde, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Plots krijg je zin om minder te twijfelen en meer te voelen. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen meteen nieuwsgierig maakt, zonder veel moeite te doen. Bij koppels helpt een spontaan moment om opnieuw dichter naar elkaar toe te groeien. Tegen komende zondag voel je beter waar je hart echt rust vindt. 8 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Rust en stabiliteit blijven belangrijk. Maar je merkt deze week dat liefde ook wat verrassing nodig heeft. Singles kunnen aangenaam verrast worden door iemand die totaal anders is dan hun gewone type. Bij koppels brengt een kleine verandering opnieuw frisse energie. Venus helpt je om warmer en opener over te komen dan gewoonlijk. 4 knuffelpunten voor de stier.
1: Tweelingen.
0: Je hebt nood aan gesprekken die blijven hangen in plaats van vluchtige aandacht. Singles voelen sneller een mentale klik die later emotioneel dieper blijkt te gaan. Bij koppels helpt humor om kleine spanningen te verzachten. Naar het weekend toe groeit het verlangen naar meer duidelijkheid. 9 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Gevoelens komen deze week sneller binnen dan anders. Singles kunnen plots merken dat iemand meer betekent dan eerst gedacht. Bij koppels zorgt een rustig moment samen voor extra verbondenheid. De opbouw naar de volle maan maakt emoties intenser, maar ook eerlijker. Kreeft, je hebt er 5.
1: Leeuw.
0: Je straalt veel aantrekkingskracht uit zonder dat je daar bewust moeite voor doet. Singles kunnen genieten van onverwachte aandacht die hun zelfvertrouwen versterkt. Bij koppels ontstaat er opnieuw meer warmte wanneer jullie samen iets luchtigs ondernemen. Vooral zaterdag brengt een lichtere sfeer in de liefde. De leeuw is de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je probeert alles te begrijpen, maar liefde laat zich niet altijd logisch verklaren. Singles kunnen iemand ontmoeten die je net charmeert door onvoorspelbaar te zijn. Bij koppels helpt het om minder te focussen op details en meer op het gevoel zelf. Een kleine verrassing kan deze week veel betekenen. 2 knuffelpunten voor de maagd. En natuurlijk hebben we er nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Er hangt een zachte romantische sfeer rond je, waardoor contacten natuurlijk verlopen. Singles voelen sneller aan wie echt interesse toont. Bij koppels ontstaat er meer harmonie wanneer verwachtingen eerlijk uitgesproken worden. Venus versterkt je charme en maakt kleine gebaren extra betekenisvol. 7 knuffelpunten weegschaal.
0: Schorpioen.
1: Iets wat je lang verborgen hield, wil nu naar buiten komen. Singles voelen een sterke aantrekkingskracht tot iemand die moeilijk te doorgronden blijft. Bij koppels kan een eerlijk gesprek eerst spannend aanvoelen, maar uiteindelijk veel opluchten. Richting de volle maan wordt alles emotioneler beleefd. 3 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Spontane momenten zorgen voor de mooiste verrassingen. Singles kunnen iemand ontmoeten tijdens een onverwachte situatie of uitstap. Bij koppels brengt een luchtige sfeer opnieuw plezier en ontspanning tussen jullie. Je merkt dat liefde niet altijd ingewikkeld hoeft te zijn om echt te voelen. 6 knuffelpunten boogschutter.
0: Steenbok.
1: Je houdt gevoelens liever onder controle. Maar deze week lukt dat minder goed. Singles twijfelen soms te lang voordat ze een stap zetten. Bij koppels helpt openheid om misverstanden te vermijden. Het volgende weekend kan een emotioneel inzicht brengen dat langer blijft hangen. 1 knuffelpuntje.
0: Waterman.
1: Nieuwe ideeën en gesprekken brengen beweging in je liefdesleven. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen op een originele manier verrast. Bij koppels zorgt een onverwacht gesprek voor meer begrip en verbondenheid. Je voelt dat er opnieuw ruimte ontstaat voor iets nieuws. 8 knuffelpunten voor de waterman.
0: Vissen.
1: De aankomende volle maan versterkt je intuïtie en maakt gevoelens helderder. Singles kunnen een warme ontmoeting beleven die meteen vertrouwd aanvoelt. Bij koppels groeit de verbondenheid wanneer je durft te zeggen wat je al langer voelt. Na het komend weekend keert er meer rust terug in je hart. 4 knuffelpunten voor de vissen. En natuurlijk kan je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig nalezen, want het staat uiteraard weer op onze Facebookpagina. En dat schrijf je liefde spatie ENZ. Maar je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.
2: Meester Frank,

Het gaat over verdriet, de spijt en de trots na een pijnlijke relatiebreuk. De zanger worstelt met gemengde gevoelens. Hij mist zijn ex-partner enorm, maar weet tegelijkertijd dat het beter is om het contact definitief te verbreken. De grote hit van The Alan Parsons Project uit 1984, Don't Answer Me.

als je dit hoort, ja, dan weet je het, hè. Liefde enzovoort zit er dan helaas bijna op. Uiteraard voor straks weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed erop. En dan heb ik natuurlijk ook weer een slaapmutsje van jullie meegebracht. En dat wordt er eentje van Paul McCartney. En No More Lonely Nights. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Marineschip de MS Evertse is zondag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het fregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz. Het schip neemt de taken over van MS De Ruiter. De veiligheidssituatie daar blijft onvoorspelbaar. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Van de A10 de Ring Zuid richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A28 Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: een romantiek aan het begin van de show. Toch maar mooi even Rick Ashley. En When I Fall In Love. Er zijn vele uitvoeringen van, maar deze is toch wel heel lekker. Aan het begin van een nieuwe aflevering van Jouw Late Avond.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een show vol lekkere muziek en natuurlijk een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld straks de mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg aan mensen: stel dat er een tijdmachine zou bestaan, naar welke tijd zou je door willen afreizen? Nou, sommige mensen willen natuurlijk naar de dino-tijd. Anderen weer naar de middeleeuwen. En ik eigenlijk naar 3 oktober. Ja, want ik ben een geboren getogen Leienaar. En ja, daar is het dit weekende natuurlijk feest. Hè? Dus, want we hebben de Spanjaarden verdreven, zo zou je het kunnen zeggen. Nou, tot even voor de gein. Er is ook een leuke column van Midas Dekkers. Zij gaat het hebben over de kamerolifant. Zou die roze zijn? Of toch weer een andere kleur? Of zou het daar wel bij blijven? Of heeft zij er wel weer wat bij verzonnen? Je hoort het straks. En we gaan een woonkaart in kaart brengen. Een overzicht van woonmogelijkheden voor jongeren. Want dat is best wel belangrijk. Je hoort het zo meteen. Hier allemaal in deze mooie aflevering. Deze mooie aflevering van de late avond. Ik struikel iedere keer aan het begin van de show. Maar eerst prachtige muziek van de mama's en papa's.

0: uitvoering van dit nummer, Oh Girl. Ja, ook alweer een nummer dat nagezongen is, zou je kunnen zeggen. Maar wel verdienstelijk door Pollo. Door de Oh Girl. En de mama's en de papa's met California Dreaming natuurlijk op deze mooie avond. Hier bij jouw lokale omroep. Lijkt het u geen bijzonder iets om eens in de tijd vooruit of misschien juist terug te reizen? Een kijkje nemen in de toekomst of een stapje of een hele tijd terug? Wat zou u doen? Stel dat er een tijdmachine zou bestaan. Naar welke tijd zou u dan willen afreizen? Nou ja, Jeroen Vergent was weer eens op straat met zijn blauwe microfoon. Vroeg het u en hier zijn uw spannende antwoorden.
1: Je ziet het wel in Suske en Wiske. Professor Borrebos heeft zo'n apparaat. Een tijdmachine om ergens anders heen te gaan. Naar de toekomst of het verleden. Nou, waar zou u nou heen gaan?
2: Ik ben een kind van de jaren 80. Ik denk dat ik de jaren 80 opnieuw zou willen beleven. Ja, dat denk ik wel.
1: Als er een tijdmachine zou bestaan, waar en welke tijd zou u dan graag naartoe reizen?
3: Nou, gewoon in deze tijd.
1: Deze tijd? Dan heb je geen tijdmachine nodig.
3: Nee, dat klopt. Heb ik ook niet.
1: U bent tevreden in deze tijd?
3: Zeker, zeker.
2: Ja. Misschien toch de Tweede Wereldoorlog om mee te maken hoe het echt was.
1: Oh jee.
2: Ja.
1: Oh jee, dat is wel pittig dan.
2: Zeker pittig, maar ik ben wel redelijk geïnteresseerd in geschiedenis. Dus dat komt daar vandaan, denk ik.
1: Ja, als je het alleen maar zou kunnen beschouwen.
2: Niet actief, nee, beschouwen. Dat is het beste inderdaad, ja. Beschouwen. Niet actief, nee, zeker niet.
1: Zit je midden in de hongerwinter of zo?
2: Nee, actief beschouwen, ik denk dat dat het is.
1: Ja, als een soort van beeld wat voorbij trekt.
2: Zoiets, ja, dat klinkt goed.
1: Dat zou wel mooi zijn.
2: Lijkt me mooi om dat toch in plaats van in een boek te lezen of in een film te zien, om het dan zelf te beleven, zelf te zien. Ja.
1: Ja. Is het niet dat u denkt van, nou, ik wil eens in de middeleeuwen kijken?
3: Nee, absoluut niet. Absoluut niet.
1: Of in de toekomst?
3: Nee, nee. In de middeleeuwen was ik al dood met mijn 30ste.
1: Ja.
3: En had ik 10 kinderen, waarvan de 2 leefden.
1: Ja, ja.
3: Toch?
1: Goeie.
3: Ja, toch? Ja,
1: inderdaad,
3: ja.
1: Dat is waar. Ja. Niet de toekomst, want dat hoor ik helemaal niet.
2: Nee, god, dat is wel een goede vraag. Ik kijk eigenlijk alleen maar even terug.
1: Ja.
2: De toekomst. Misschien wel 50 jaar vooruit. Ik weet het niet. Nee, het gekke is, ik geef als eerste antwoord terugblik.
1: Ja,
2: dat komt het eerste wat in me opkomt.
1: Ja, nee, ik begrijp het helemaal. Als er een tijdmachine zou bestaan, naar welke tijd zou u dan reizen?
4: Naar de voorkant of de achterkant?
1: Ja, dan mag ik kiezen.
4: Ik ben vooruit.
1: Vooruit?
4: Ja.
1: Naar de toekomst?
4: Zeker, ja.
1: U bent gewoon benieuwd?
4: Ook, ja. En ik heb een verwachting, dus vandaar dat ik zeg van nou, ik ga graag naar de toekomst.
1: Oh, u heeft een bepaald beeld en wilt u kijken of het klopt?
4: Ook, inderdaad.
1: Zo is. Als er een tijdmachine zou bestaan, welke tijd zou u dan naartoe reizen?
5: Zo, dat is een lastige. Ik denk zo rond een jaar of 20 geleden.
1: Om naar uzelf terug te kijken, of niet?
5: Nou ja, gewoon leuke tijd.
1: Ja?
5: Ja. Ja.
1: Nou ja, je ziet het wel eens in zo'n stripverhaal, toch? Of in een film. Dus welke
5: tijdmachine? Het hele tijdmachine bedoel je?
1: Ja, ja. Van Suske en Wiske bijvoorbeeld.
5: Ja, maar wat me ook heel leuk lijkt, van die barokke tijd. Van die pruiken, lange jurken tijd.
1: Meedoen daarmee? Ook een jurk aan, dus?
5: Ja, zeker.
1: Als er een tijdmachine zou bestaan, naar welke tijd zou u dan terugreizen?
6: Tijd dat mijn opa nog leefde.
1: Hey.
6: Nooit gekend, dat is mijn benieuwd.
1: Ja. Oh, nooit gekend? En dan kijken hoe dat verliep, dat leven?
6: Ja.
1: Ja?
6: Lijkt me leuk om een keer te kennen.
1: Ja?
6: Een keer te spreken.
1: Heeft u een beetje een navorsing gedaan omtrent uw opa? Want dat kan natuurlijk wel tegenwoordig.
6: Videobeelden nog. Hey. Dus ik heb alleen video technisch gezien.
1: Maar een teletijdmachine zou dan wel een leuk iets zijn?
6: Zeker.
1: Als het zou kunnen?
6: Als het zou kunnen.
1: Oké. Okay. En waarom uw opa? Intrigeert u op de een of andere manier? Of?
6: Ja. Gewoon benieuwd hoe die man geleefd heeft, wat je aan genen nog over hebt genomen. Dus interessant om zijn man te leren kennen.
1: Ja. En de toekomst, want daar hoorde ik niks over. Ja. Een stukje toekomst meepakken.
5: Nou, we gaan er even wachten.
1: Ja, ik denk het zelf ook elke keer als ik het vraag, want ik wil het niet weten.
5: De verkeerde kant op.
1: Ja, nou ja, inderdaad. Dan weet je ook wat er gaat komen. Dan is het bezwaard iets, een bezwarende gedachte misschien.
5: Precies.
4: Maar ook dat je weet, nou, ik ben ervan overtuigd dat hij komt. Dus ik denk dat ik dan zeker ervan kan genieten. Dus dat is het.
1: Oh, Jezus. Is het dat?
7: Meer dan een mooie aarde.
1: Oh, een mooie aarde. Oké. Okay. Ja, want er zijn mensen die dat meteen... Oké, okay, een mooie aarde. Ja. Wat is een mooie aarde dan?
7: Nou, zonder alle problemen die we nu om ons heen zien.
1: Ja.
7: En zonder al het geweld en de ziektes die we hebben. Dus het is wel een beetje in hetzelfde rijtje waar je het net over had. Ja, zeker.
4: Het maar, komt wat groeier uit, zeg maar. Ja. Kan, zoals wij het in gedachten hebben.
8: Ja, ik dacht aan een persoon.
7: Ja, en ik zou ook een heel klein beetje terug willen. Maar dat is omdat ik hou van geschiedenis. Dus ik vind bepaalde tijden dat ik denk, ja.
8: Ja, toch?
7: Net zoals de Suske en Wiske in de tijdmachine.
8: Ja, nou ja, daar zit bij die vraagdekking natuurlijk ook. Nee, maar terug in de tijd. Welk tijdstip zou dat zijn? Welk jaar? Welke middeleeuwen?
7: Nee, middeleeuwen, dat leek me niet zo heel erg aanlokkelijk.
4: Lekker terug naar je jeugd dat je alles nog kon.
7: Ja, zo.
8: Oh ja,
7: eigen jeugd. Ja, lekker buiten spelen hele dagen. Ja, en ik ben altijd wel een beetje fan van alle Sisi-films met de mooie wijde jurken. Dus dan denk ik, nou, misschien zoiets zou ik ook leuk vinden.
8: Ja. Als er een tijdmachine zou bestaan, naar welke tijd zou u dan een tripje nemen? Stel je voor.
5: Een tripje nemen?
9: Bedoel je verder of
8: af? Nee, kan alle twee. Tegen de tijdmachine.
5: Ja, nou, ik zou lekker terug willen naar de 70e jaren.
9: Ja, ik ook.
8: Ja?
5: Ja,
9: ja, want hebben we lekker dan een beetje jazz hier, een beetje heerlijke muziek.
8: Het is waar.
9: Ja.
5: Lekker jong.
9: Dat mag van mij.
8: Ja.
5: En het was eigenlijk een vrij zorgeloze tijd.
8: Ja.
5: Niet helemaal,
9: nee,
5: maar niet zo
9: zorgeloos
5: zoals nu.
8: Nee,
5: ik vind dit een hele gespannen tijd.
8: Ja, je bent nu heel erg goed geïnformeerd over alles wat gebeurt en toen niet.
5: Ook.
8: Mag ik dat zeggen? Oh, ja, ik weet niet.
5: Even gelijk kritiek. Ja, nee, dat mag. Dat mag. Ja, ook
8: want,
5: dat.
8: Want er gebeurde van alles in de 70 jaren ook natuurlijk.
5: Ja, ook wel ellende, maar ik vind het nu wel zo heel erg.
9: Maar je mag
5: erg
9: nu als vrouw meer, hoor, vind ik.
8: Ja, natuurlijk.
5: Als toen.
8: Ja. Daar zit natuurlijk een enorme groei in.
9: Ja, ja. Je mag daar lekker doen waar je wil.
8: Wat heeft u meegemaakt wat dat betreft, wat er dan niet kon, als voorbeeld? Kunt u een voorbeeld noemen?
9: Nou, dan moest ik echt vragen aan mijn man van, dat ik daarheen wilde of weet ik veel wat.
8: Ja,
9: dat is zo.
5: Heb ik nooit gehad.
9: Ja, maar bij mij was die wel iets anders dan bij jou.
8: Oh, gelukkig. En naderhand, hoe ging het met uw man? Kon hij met je meegroeien, meebewegen?
9: Ja, nee, ik ben verder. Nee, op een paar dingen waren we verkeerd.
8: Maar de jaren 70 dus?
5: Ja, geweldige jaren. Feyenoord de Europa Cup gewonnen.
8: Ja, ja.
5: En dan heb ik van heel nabij meegemaakt.
9: Oh. Nou, maak er nog wat van, hè?
8: Ja, het lukt wel. Het lukt. Dank
9: niet
8: u wel.
9: Niet te veel snijden, hè?
8: Dank u wel.
9: Okay.
8: Dank u, hoi, hoi.
10: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

geweldig nummer van Jacques Dutronc. Die we natuurlijk van iets anders kennen. Onder andere een nummer over... Het is 5 uur in Parijs. Parijs herleeft. Ja, maar deze is natuurlijk ook heel lekker. Le Playboys. En je hoorde de Electric Light Orchestra. Ervoor met 21st Century Man. Op speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Want die vond het wel passen bij zijn reportage van vandaag. Straks gaan we het hebben over de... Ja, wat eigenlijk? De kamerolifant. We. Nou ja, Midas Dekkers. En hij zal er wel weer een heel vrij verhaal van brouwen. Je hoort het zo meteen. Na Air Supply and Making Love Out of Nothing at All.

0: olifant. Hoe zoen je een olifant? Hoe toon je een olifant hoeveel je van hem houdt? Soms in de dierentuin, overweldigd door dat lieve log lijf, die oogjes, dat malle staartje, zou je hem wel een dikke pakkert willen geven op beide wangen. Maar veel indruk zou dat vast niet maken door die ongenaakbaar dikke huid heen. Wat je van het zoenen weerhoudt is, behalve dat hek, de strenge regels van de dierentuin en het ontbreken van een trappetje om erbij te kunnen, vooral de gedachte dat de eigenlijke olifant toch onbereikbaar is onder al die lagen asbest. Dat er ergens diep in het gevaarte een heus dier van vlees en bloed huist, zie je eigenlijk alleen daar waar het uitmondt. De enige verbinding tussen de buitenwereld en het beest daarbinnen is de slurf, die als een spreekbuis naar de machinekamer leidt, waar de eigenlijke olifant heel de vleesmachine dag en nacht opstookt. Alleen in dit ventiel kun je je lieve woordjes en je apennootjes kwijt. Met de verrukkelijke lipjes aan hun slurf zoenen olifanten elkaar naar hartlust. In een verliefde bui lebberen ze hun lijven af tot op de wangen, de slurven asynchroon, zij uitdagend, hij op zoek naar haar hunkerende honingpot. Met heel de rest van heel dat lijf is vrij en lastiger. De slurf is het enige bewegelijke principe aan het statische totaal. Paren op zijn hondjes lijkt zo goed als uitgesloten, aangezien voornoemde honingpot niet op haar plek zit, onder de staart, maar op de buik, waar u uw navel heeft. Eeuwenlang was men er dan ook van overtuigd dat olifanten het buik aan buik doen. Daar is zelfs een print van, uit 1800, op de kop af 6 1/3 × 33 1/3 jaar geleden. Op het ontroerendste plaatje uit heel de natuurlijke historie zie je hoe het Wulpse olifantenwijfje Parky op haar rug ligt. De stompe poten uitnodigend omhoog, haar slurf tastend naar een zoen van Hans, die met zijn dikke olifantenbuik bovenop de haren zijn best doet er niet af te glijden. Zijn achterpoten nog net met de toppen van de nagels op de grond, als een prinsenkind dat een te hoge troon wil bestijgen. Het aandoenlijke staartje van opwinding en inspanning recht achteruit. Zelf had de tekenaar Jean-Pierre-Louis Laurent Houel het niet in het echt gezien, maar hij ging op betrouwbare getuigen af. Ach, hoe graag was ik zelf zo'n getuige geweest. Maar dat geluk was me niet beschoren en het zal er nooit van komen ook, want helaas weten we inmiddels beter. Ook olifanten doen het op zijn hondjes. Maar je kunt je er wel een voorstelling van maken hoe het er anders aan toe had gegaan. Neem twee teddyberen, leg de een op zijn rug en de andere buik aan buik erbovenop. En het kan vandaag de dag zelfs met twee mensen. Steeds meer hiervan zijn immers als een olifant zo dik. Dat je na de plofmannen en plofvrouwen nu ook plofkinderen ziet, lag dan ook in de lijn van de verwachting. Maar hoe hebben ze die gemaakt? Op zijn olifantjes? Dat zal niet meegevallen zijn. Bij de evolutie van de olifanten is de penis meegegroeid tot 1,5 meter lengte, om de steeds gapender anatomische kloof te overbruggen. Dikke mensen hebben voor zo'n evolutie nog geen tijd gehad. Zo loopt een menselijk teveel weer eens uit op een menselijk tekort. Ik zie het met mededogen aan. Maar liever kijk ik naar het dierlijke teveel van het minziek slurfdier en zie hoe het er met heel veel liefde en gezwoeg in slaagt na 20 maanden het onmogelijke tot stand te brengen bij de geboorte van de liefste inwendige tegenspraak ter wereld. Een mini-reuzendier, een olifantje, om te zoenen zo klein.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Alleen Jantje staat erbij. Die moest naar zo'n afkikcentrum. Iets met stuffies of zo wat. Dat moest naar een opkikcentrum.

0: Wat doet het meeste pijn, zou je kunnen zeggen, als je dit hoort? Pleun beerbooms. What hurts the most? En dan voor Thor Hansen. Een oma van een lekker lied is dat leuk, hè? Van lang geleden. Je hoort het hier in de late avond. Over een paar minuten gaan we het hebben over de woonkaart. Jawel, we gaan straks praten met Cheyenne van der Kust. Zij is coördinator Kamers met Aandacht. Speciaal voor jongeren. Wat gaat er zo al gebeuren? Wat doet ze? Je hoort het zo meteen natuurlijk hier in het gesprek met Tera Cox. Maar eerst nog iets moois van Don McLean. Luister mee naar American Pie.
1: Hallo.

0: Landelijke Woonkaart brengt overzicht in woonmogelijkheden voor jongeren. En daarover ga ik praten met Cheyenne van de Kust. Welkom, Cheyenne.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, dat weten we allemaal. Er is in Nederland een enorm woningtekort. Nou zijn er allerlei initiatieven ontwikkeld om jongeren te helpen her en der. Maar er is wat hele versnippering en zo. Zien jongeren door de bomen het bos nog wel om een kamer of een appartement te bemachtigen?
1: Ja, ik denk dat er ook aan ligt een beetje qua wat voor achtergrond heeft iemand nou. Krijgt iemand het van huis uit mee en wil een jongere luisteren? Want ja, sommigen weten wel bijvoorbeeld van Woonnet, maar die vergeten dat ze als ze niet een paar maanden dan niet het volgende jaar hebben betaald, al hun inschrijfjaren verliezen.
0: Oh, ja.
1: Dus het zijn maar net, hè. Soms weten ze wat er is, maar kennen ze net de loops niet.
0: Maar gelukkig is er nu die woonkaart, de landelijke woonkaart. Wat is daarvan de bedoeling?
1: Ja, om eigenlijk te zorgen dat ze gewoon een checklist af kunnen gaan. Dat ze niet meer overal moeten zoeken. Van het kastje naar de muur worden gestuurd, maar gewoon op de woonkaart bijna alle mogelijkheden of zoveel mogelijk mogelijkheden in één klap kunnen zien.
0: Nou, ik heb hem hier voor me liggen. Hij is super duidelijk, heel mooi in kleur. Kan je er even een greep uithalen? Wat wordt er zo al voorgesteld? Want er is zelfs een stappenplan bij.
1: Klopt. Ja, nou, er staat echt voor ieder staat er wat. Natuurlijk, en dat vind ik ook een hele mooie. Niet voor ieder is dat vanzelfsprekend, maar de een kan langer bij de ouders wonen. Nou, dan wordt er wel al op geattendeerd om inschrijfjaren op te bouwen op Woningnet.
0: Hele goede tip.
1: Dat vind ik inderdaad de gouden tip om inderdaad te voorkomen dat we achterover gaan leunen.
0: Ja, ja. Nou, dat stappenplan. Misschien is het toch goed om dat even door te nemen. Want dat is een heel helder plan en daar kunnen mensen al gelijk al wel een beetje mee uit de voeten. Kan je dat even met me doornemen?
1: Ja, zeker. Nou, daar hadden we net één wonen bij de ouders. Nou, dat is top als dat lang door kan gaan. Ook zeker fijn als dat als er dan gespaard kan worden en inschrijfjaren opgebouwd kunnen worden bij Woningnet. Dan gaan we naar 2. Dat is kamer of een studentenwoning.
0: Ja, en een studentenwoning kan je dan alleen bemachtigen als je ook echt studeert natuurlijk, hè?
1: Ja, vaak is dat dan wel een vereiste. En dan gaat het ook om hospiteren of dat soort zaken. En anders zijn het gewoon de reguliere kamers die voor een ieder openstaan.
0: En voorbereidende tips. Je moet van tevoren wel het een en ander, denk ik, van jezelf weten. Wat je precies wil of waar. Wat moet je paraat hebben?
1: Nou, het handigste is om te kijken wat iemand ook zelf fijn vindt. Qua wat voor huis kom ik terecht? Wil ik een huis met alleen maar vrouwen? Wil ik een huis met alleen maar mannen? Dat is belangrijk om te weten. Wat vind ik zelf fijn? Dan ja, is het fijn om naar hospiteeravonden te gaan. Dus daar kunnen ze dan, en dat ook voor te bereiden. Hoe kom ik voor zo'n hospiteeravond heen? En hou daarbij rekening dat het voor beide kanten belangrijk is om te kijken, is het een match? Niet de medebewoners naar de mond praten, maar kijk ook vooral, vindt dit ook fijn?
0: Ja, dat is wel een luxe probleem natuurlijk, hè? Want ja, je hebt het liefst gewoon die kamer en dan maar naar de mond praten. Maar ik snap dat dat een valkuil is.
1: Ja, nou, en dat is dan ook weer, hè? Op het moment dat iemand de mogelijkheid heeft om dat niet te doen, ja, hou daar dan rekening mee. Ja. Maar op het moment dat het gewoon de prioriteit is om überhaupt een kamer te hebben, ja, dan heeft een persoon vaak zelf ook minder vereisten.
0: Ja, mensen hebben wel eens het idee, ik geef alles als ik maar ergens kan wonen in een studentenstad of wat dan ook. We gaan even door naar die woonkaart. Wat zijn nog meer mogelijkheden of stappen die we kunnen nemen?
1: Volgende, nummer 3, dan komen we bij de jongerenwoning of de starterswoning. Nou, en dat is vaak wel via woningcorporaties of speciale programma's. En daarbij is dan een inschrijf via woningcorporaties of Woonnet vaak wel een vereiste.
0: Nou, noem jij steeds jongeren. En ik snap, die verdienen nog niet zoveel of ze hebben een schuld. Maar tot wanneer ben je jongeren eigenlijk?
1: Voor de kaart, jongerenwoning zijn starters, dan praat het over 18 tot 28 jaar. Kan ook wel afhankelijk zijn van natuurlijk het project zelf.
0: Ja, snap ik. Nou, die hebben we ook gehad. Dan gaan we naar een volgende stap die we kunnen nemen. Wat heb je nog meer in huis?
1: Dat zijn de sociale huurwoningen. En dat is inderdaad via woningcorporaties. Dat is de grootste categorie. Nu zijn er ook wel woningen die onder sociale huur vallen qua huurpuntentelling, die nog wel bijvoorbeeld particulier verhuurd worden. Maar dat zijn er echt, dat is wellicht een naald in een hooiberg.
0: Ja. En dat is eigenlijk voor iedereen, dat is niet alleen voor jongeren, deze stap.
1: Klopt. Deze stap, ja. Want tot en met, eigenlijk 1 tot en met 3 zien we vaak dat de jongeren, zeker bij 3, die hebben daar voordeel bij. En vanaf 4, ja, dan gaan ze, uitvoering van 6, vanaf 4 gaan ze echt concurreren met iedereen.
0: Ja. En dan de laatste paar stappen, of nog één stap hebben we, geloof ik.
1: Private huur.
0: Ja.
1: Nou, het verschil daarin is de sociale huur. Daar zit dat het onder de huurgrens om toeslag te krijgen. En nou, de private huur, dan gaan we echt over hogere bedragen praten.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja. Ja. En tot slot nog tijdelijke creatieve huurcontracten. Bedoel je dan bijvoorbeeld ad hoc en dergelijke?
1: Inderdaad.
0: Nou, hoe komen we aan die mooie landelijke woonkaart?
1: Die is te vinden bij ons op de website kamersmetaandacht.nl.
0: Kamersmetaandacht.nl. Nou, Sienne van der Kust, heel fijn dat er ineens vanuit die versnippering toch een eenheid en een mooi overzicht is. Dank je wel voor deze geweldige tip, de landelijke woonkaart voor overzicht voor woonmogelijkheden voor jongeren. Dank je wel.
2: Dank je wel, Tera, voor deze bijdrage aan de late avond. En daarmee zit de show erop. Het is even niet anders. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting natuurlijk weer met prachtige muziek en mooie onderwerpen. Ik ga er van tussen. Er is nog één deun die hier klaar ligt. Dat is Moody Blues en Isn't Life Strange. Wat toepasselijk is dat. Ik wens je voor zo meteen wel rusten, een mooie nacht. En als je gaat werken en blijft werken, een hele goede wacht.

0: Eigenlijk was het toen een historisch moment in de popgeschiedenis. Het was namelijk de eerste single die uitkwam na het plotselinge vertrek van Gary Halliwell in mei van 1998. Haar vocalen zijn echter nog wel gewoon op dit nummer te horen. Spice Girls en Viva Forever. En daarvoor als eerst in deel 2 van deze Liefde enzovoort. Rosalia en dat prachtige Sauvignon Blanc. Hoi, ik ben Lex en ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven. En breng jullie de allermooiste love songs van toen en van nu. En dat in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. En uiteraard komt het er bijna aan. Het liefdeshoroscoop. Nog een drietal plaatjes heb je geduld nodig. En dan kom je eindelijk te weten hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld. We gaan die tijd fijn invullen. Met bijvoorbeeld eentje uit 1971. Of John Lennon. Imagine komt aan. Na deze voor Gerard Joling. Dit is Love Is In Your Eyes. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio. Love.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-student van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Dan de A10, de Ring Zuid richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A28, Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit
2: 1975. In maart wordt een gijzelingspoging op koningin Juliana verijdeld. En minister Jan Pronk wordt na een autobotsing nabij Nunspeet aangehouden in verband met het rijden onder invloed. Tietjin wint in Stockholm het Eurovisie Songfestival met Dingedong. Tot op heden is er daarna nooit meer een Nederlandse winnaar geweest. En in Amsterdam komt het tot massale vechtpartijen bij de ontruiming van de Nieuwmarkt. Buurtbewoners en actievoerders verzetten zich met geweld tegen de aanleg van een metrolijn. April. In Rotterdam wordt Bastiaan Hartman tijdens zijn werk als taxichauffeur vermoord. Het leidt tot veel commotie in de taxiwereld. Start van de burgeroorlog in Libanon die tot 1990 heeft geduurd. En het hotelschip Prinses Irene brandt af in Keulen. Het schip met patiënten van de Zonnebloem aan boord vergaat en 22 mensen komen om. Ook in april de allerlaatste aflevering van de populaire televisieserie Swiebertje wordt uitgezonden. Prinses Christina verlooft zich met Jorge Guillermo.
3: Daar, in de stukzaal van het paleis, kwamen ze oog in oog te staan met de twee verstekelingen. De nu 28-jarige prinses Christina en een jonge man die, zoals even later zou blijken, sedert kort de verloofde is van de prinses.
4: Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer George Guillermo. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden.
2: En hoe zat het met de muziek in 1975? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nana's Book of Songs van Nana Mouskouri. Nummer 2 Het gebeurde in het Westen van Ennio Morricone. En nummer 1 Vroeger of Later van Robert Long.

0: te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fout erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Dan de A10, de Ring Zuid richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A28, Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989, maart. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen. Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein willen ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. In Bellegem, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and the Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van de Dire Straits op nummer 1.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen